0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweijen overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grovelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
0: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegaan.

eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen geblij, geen gestroop meer en gevrij. Geen gelik meer, het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij zei. Je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer lachen, je moet weer

0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt.
11: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
0: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler. En geniet van de verse asperges.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler, goed en lekker.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Magical.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Vermeer. Goedemorgen, de laatste maandag van juni is gelijk een verkoelende maandag. Wat een lekker zeg, gaatje of 20. Later vandaag wordt het dan 28 graden. Niks mis mee, tijd voor een nieuwe...

0: Cat Creole en de Coconuts. Andy Guts was ook nog een hitje voor ze. Maar dit is de grootste natuurlijk. En Annie, nou, blijft het in je hoofd hangen natuurlijk. 7:08 onderweg. Ik zeg een hele goeiemorgen voor deze lekkere maandag.
1: Begin je dag goed.
0: Nou, de nacht was voor veel mensen in Doetinchem toch wat minder. Dan lig je lekker, dan gooi je die ramen open. Dan denk je van even lekker luchten, hè? Een stukje koeler. Lekker. Totdat je denkt van, krijg nou het heen en weer. Op een oplaaier niet meer van mijn telefoon. En wacht even. Mijn laptopje doet het ook niet meer. Stroom uitgevallen. Op meerdere plekken in Doetinchem van Zand. Dat geldt voor 3.000 tot 4.000 huishoudens. In onder andere de Edisonstraat, de Hakvoort en Wannedreef. Ja, maar de problemen waren er vroeg in de nacht. Maar die waren laat in de nacht gelukkig alweer opgelost. Ik zie hier staan dat Liander meteen uit bed is getrommeld. De mensen, dat doen ze goed, hè. En ze waren er net iets voor vieren mee klaar. Als het goed is, werkt alles. Maar dan ook alles wat op stroom gaat in Doetinchem weer. En perfect, dan ben je weer aangesloten ook bij de ochtendshow. Dit is Regio 8.
2: Dance, please!

0: something I want to talk about.
1: Ja, van de ene kant zou je zeggen, hartstikke origineel liedje, deze van Sabrina Carpenter en Madonna. En toch, als je het dan luistert, dan denk je van, wacht even, ik hoor iets van herkenning, van een andere plaats. En normaal gesproken is dat bijna de rest van mijn leven, zeg maar, naast programma's, duiken in muzieklijsten. Dus het zou in mijn hoofd moeten zitten, maar ik kom er ook niet uit, joh. Wat zou het dan kunnen zijn? Dit lijkt wel ergens op. Het is desalniettemin, prachtig woord, desalniettemin, het prachtige liedje Ring Your Love. Dit is Regio 8, zo, goedemorgen. En blijf luisteren, want zo direct gaan er weer kaartjes uit voor Hoochico. Dat is eigenlijk zo'n beetje het vrolijkste festival van de Achterhoek. En dat vindt het komende weekend plaats, dus hou dat in de gaten. Een file op dit moment van een dikke 6 kilometer, Duitse grens naar Arnhem. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Zeker als je vaststaat. Dit zijn de OJ's uit de 70s.

Stones and I, ooit op de nummer 1 ook in Nederland. En een Dance Monkey. En bij Dance Monkey moet ik opeens spontaan denken aan die ontsnapte aap, hè, uit het safaripark Beekse Bergen. Al 8 mensen hebben het beestje inmiddels gezien. Het gaat over een kuifman, mannetjes, aap. Ja, ja, die heeft waarschijnlijk zijn eigen jailpot. En die keek in de spiegel en dan roept hij ook zelf van: kijk eens, wat een kuifman. Zo is hij aan zijn naam gekomen. Zijn bijnaam, ja. Prachtig, maar het beestje loopt nog steeds rond, is niet gevaarlijk. Dus als hij inmiddels richting de Achterhoek is gehuppeld, zou kunnen, hè. Ik weet niet hoe sterk en hoe snel die is, maar sommige mensen lopen een heel eind. En apen misschien ook wel. Dus, maar hij loopt nog steeds vrij rond, de kuifbalaap. Misschien in de Achterhoek te vinden binnenkort. Ja, je weet het nooit, hè, natuurlijk. Zo direct, hij is in ieder geval in de Achterhoek te vinden, want hij brengt het laatste nieuws. Onze stadsomroepers, we zouden het vroeger gegeten hebben. Maar tegenwoordig zit hij gewoon in de studio en brengt hij het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Zijn naam? Bart Meijer. Je hoort hem over een dikke 5 minuten.

Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Doetinchem stonden gisteren 38 levende standbeelden in het centrum tijdens de Europese kampioenschappen Living Statues. Ondanks de warmte bleven deelnemers uit binnen- en buitenland urenlang stilstaan in hun kostuums en decorstukken. En van alles zat ertussen. Een lachende boom, een wandelende tekendoos of een drakentemmer. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, waaronder Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk. De man reed rond 8:45 richting Winterswijk toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Een fietser op de parallelweg zag het ongeluk gebeuren. De motorrijder schoof na zijn val over het asfalt en kwam in de berm terecht. De getuige heeft nog geprobeerd hulp te verlenen, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. Een week voor de collegewisseling heeft partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van de burgemeester en wethouders van Montferland. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te delen over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De motie werd uiteindelijk alleen gesteund door de PVV. De politie heeft gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht op een parkeerplaats aan de John F. Kennedy-laan in Doetinchem. Dat was de hoogte van het Graafschap College. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het ging om vuurwerk waarmee geknoeid was. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst hebben het vuurwerk daarna op de heelweg onschadelijk gemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ballen zomer. De summertime, in dit geval die van 1970 voor Billy Stewart. Dit is de ochtendshow van Regio 8 met het nieuws van de redactie. En dat is heftig nieuws, want een ernstig ongeluk gisteravond op de Winterswijkseweg, dat is de N319 bij Groenlo. Een motorrijder raakte daar de macht over het stuur kwijt en overleefde het ongeluk niet. Het gaat om een jongen van 20 jaar uit Winterswijk. Dat meldt de politie. Het vond plaats om 9:15.

Alvaro Soler, con calma. Heb je enig idee wat dat betekent? Nou, geef je even drie opties. Even heel kort in 10 seconden meedenken. Is het A, rustig? Lekker rustig. Of B, lekker druk. Of C, ik ga zwemmen. Con calma, wat denk je dat het betekent? Lekker druk? Eens even kijken. Nee, is niet goed. Nee, en ik ga zwemmen. Nee, is ook niet goed. Nee, is gewoon lekker rustig aan. Van joh, doe even rustig aan, man. Dus als er een collega is die een beetje druk is, dat je denkt, man. Of vrouw. Gewoon even con calma roepen, dan komt het goed. Gewoon even relaxed. Dat is de gedachte. Alvaro Soler. Het komende weekend vindt Hoochie plaats. Dat is eigenlijk het vrolijkste festival van de Achterhoek. Ja. Een 3-daags festival met vele artiesten. Noem eens 2 artiesten die daar gaan optreden. En dan heb je een grote kans dat je kaartjes gaan winnen. Ja, luxe kaartjes. 2 kaartjes voor dat festival. Dus noem eens 2 artiesten die bij het Hoochie festival gaan optreden hier in de Achterhoek. Het komende weekend, dat is trouwens in Varsseveld. 06-47-47-0022 voor het juiste antwoord. En wie weet spreek ik jou dan zo direct. Hey, dit zijn die gasten van Level 42.

Bill Withers, hij zei er zelf ooit eens over van deze plaat. Ach, hij is eigenlijk best wel mooi. En bijna niemand kan er een hekel aan hebben, want hij is zo kort. Als je er echt een hekel aan hebt, dan is hij alweer voorbij. Inderdaad, die kon niet eens koffie halen hier. Dus dikke 2 minuten. Ain't No Sunshine van Bill Withers. Is even spieken richting het wegdek in de regio. Nou, een file ja, op de A12. Tegenwoordig zijn ze wat korter. Als daar een file staat, is het niet meer gelijk 14 kilometer. Nu 6,9 kilometer. De Duitse grens naar Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. En zie je nog ergens anders problemen op de weg in de regio? Laat het vooral even weten. Stuur een appje 06 47 47 0022.

0: Ja, de LEM komt eraan, maar ook dus die wedstrijd tegen Marokko vannacht om 3 uur toch even de wekker zetten, hoor. Want dat gaan we vergeten als je, hè, als je er niet over nadenkt. Voor je het weet is het 5 uur, is die wedstrijd voorbij. Ja, of komt er nog penalties? Zou kunnen. Maar hoe dan ook, als het dan zover is, want ga je kijken? Ja, ik denk het wel. Wordt toch een uitdaging om daarna de ochtendshow hier bij Regio 8 te doen. Maar goed, ik hoop wel dat het rustig blijft. Nederland tegen Marokko. Hè? Wie er ook wint, wie er ook verliest, jongens. Hou je in. Niet alleen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en zo. Die grote steden, maar ook hier in een best wel grote stad als Doetinchem of Winterswijk. Relax. Ik weet, het is lastig. Je gooit er van alles uit als we verloren hebben, maar toch graag niet slopen. Want dat is zo vreselijk.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
4: De Doetinchemse Kadefeesten.
3: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
4: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 2 over 8. Het laatste nieuws. Dat krijg je nu van Edo Peters.
8: Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Conradi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer in het oosten, een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
9: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Goedemorgen!
17: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
18: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
19: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Marcel Vermeer.
7: Hey, goedemorgen. Oké, geen blauwe lucht, maar wel het gevoel van de zomer. Dit is de ochtendshow tussen nu en 10 uur. Dit is Achterhoek. Word wakker. Met uw Harold. Harold. Met zijn

2010, hè? Dat was toen het WK-voetbal. En dit liedje hoorde erbij. Shakira en Waka Waka. This time for Africa. Ja, die hebben gespeeld al, hè? Voor het WK gisteren tegen Canada. Heb je dat nog gezien, die wedstrijd tegen Canada? Op het randje heeft Canada gewonnen met 1-0. Die zijn dus door. Komende nacht onder andere ook een wedstrijd van Duitsland. Dat zit nog net voor Nederland. En Nederland is van 3-5. En dan vraag ik me toch weer af, net als de afgelopen weken, met die wedstrijd die om 1 uur begon. Wie blijft daarvoor op? En ik dacht van tevoren, nou, dat zijn 600.000 mensen en de rest ligt gewoon lekker op één oor. Die horen de uitslag wel. Nou, ik geloof dat bijna 3 miljoen mensen het hebben gevolgd, die wedstrijd. Midden in de nacht tegen Tunesië. En nu zijn we natuurlijk echt een stap verder in dat WK. Dus tegen Marokko. Ik denk dat gewoon 5 miljoen wakker wordende mensen er zijn vanaf 3 uur. Dat kan nog heel bijzonder worden. Dus mocht het een beetje rustig worden in de straat vanavond om 9 uur... dat je denkt, wat is er toch aan de hand? Ja, heel veel mensen liggen gewoon op één oor, hè? Dus gewoon even aan het slapen. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Hey, even een roffeltje voor prijzen die we gaan weggeven. Ja, want het Hoochie Festival komt eraan. Dat is het vrolijkste festival van de Achterhoek. Vindt plaats het komende weekend. 3 dagen lang. En ik heb 2 passepartout-kaartjes voor je. Dat wil zeggen dat je voor alle dagen toegang hebt. Meeste tweetjes. En je mag uitnodigen wie je zou willen. Ik heb wel een vraag voor je. Ja, er moet een spelelement in zitten. Want zo weggeven, dat kunnen we allemaal. Noem eens 2 artiesten die daar gaan optreden. Bij het Hoochie Festival. Check het anders even op internet. Want ik begrijp best wel dat je niet alles uit je blote hoofd kent. Dus noem maar even 2 artiesten die gaan optreden op vrijdag. Of op zaterdag of op zondag het komende weekend. In Varsseveld tijdens het Hoochie Festival. En als je denkt te weten, dan geef je dat door via de app. Het appnummer is 06 47 47 00 22. Succes!

just can't believe in what the fuck's original sin. Original Sin, dat kan nog goed gaan, maar er zijn collega's die programma's presenteren die hierover struikelen, dat ze het net even verkeerd uitspreken. De uitvoerende van dit liedje is namelijk Sophie Tucker. Maar ja, in een snelheid kan het om worden omgedraaid, hè? Dan krijg je niet Sophie Tucker, maar Tovi. Je hebt hem? Ja, oké. Okay. Goed. Ja, ik denk, misschien zit je aan je ontbijtje, wil ik niet alle woorden uitspreken die op mijn lippen liggen. Dat hoeft niet. Laat dan maar een boterham liggen op mijn lippen. Dan dat ene woord. 9 minuten voor 8:30. Dit is Regio 8. Goedemorgen. Als je nog een lekker liedje zou willen doorgeven, doe het dan richting de app van Regio 8. Je bent meer dan welkom.

vooral heel veel dames. Ik denk ook enkele heren, maar vooral heel veel dames hadden dan de middenpagina van de Hitkrant. En de Popfoto, dat waren muziekbladen die hartstikke populair waren. Zeker in de jaren 80. En tussen de nietjes zag je dan twee gezichten van George Michael en Andrew Ridgely voor Wham. Want het waren die gasten begin jaren 80 populair. Ook dit was een succes. Everything She Wants. Dit is Regio 8. Op de vroege maandagmorgen. Zo direct het laatste nieuws. Het gaat onder andere over Living Statues. Dit weekend gehouden hier in de regio.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een week voor de collegewisseling heeft partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van de burgemeester en wethouders van Montferland. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te delen over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De motie werd uiteindelijk alleen gesteund door de PVV. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk. De man reed rond 8:15 richting Winterswijk toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Een fietster op de parallelweg zag het ongeluk gebeuren. De motorrijder schoof na zijn val over het asfalt en kwam in de berm terecht. De getuige heeft nog geprobeerd hulp te verlenen, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. De politie heeft gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht op een parkeerplaats aan de John F. Kennedy-laan in Doetinchem. Dat was de hoogte van het Graafschap College. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het ging om vuurwerk waarmee geknoeid was. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst hebben het vuurwerk daarna op de Heelweg onschadelijk gemaakt. In Doetinchem stonden gisteren 38 levende standbeelden in het centrum tijdens de Europese kampioenschappen Living Statues. Ondanks de warmte bleven deelnemers uit binnen- en buitenland urenlang stilstaan in hun kostuums en decorstukken. En van alles zat ertussen. Een lachende boom, een wandelende tekendoos of een drakentemmer. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, waaronder Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Oké, dankjewel Bart.
10: De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Goedemorgen meneer Vossers.
11: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. We hoorden net een bericht over Living Statues dit weekend in de Achterhoek. Zeg, zou dat wat voor jou kunnen zijn? Ik denk dat namelijk heel veel mensen dat heel gaaf vinden van... Wacht even, dan lopen ze naar je toe. Dan sta je daar doodstil als weerman. Hè? Als een echte weerman. Nee, ja. En dan moet je niet bewegen. En dat ze dan toch denken... Is daar nou onze Gerrit? Ja, maar eens even, kom eens even kijken, dit is Gerrit. En dan blijf jij doodstil staan. Gaat jou dat lukken? Goed, qua audio wel. Tot zover het weer. Hij is ook echt weg. Dit is ongelooflijk, de techniek. Ik vind de techniek zo geweldig bij Regio 8. Het is opeens ook klaar. En tot zover het weerbericht. Achter is hij weer. Hij drukt op het knopje middengolfzender.
11: Ik ben er.
9: Dat Peter gewoon aan het doen, jongen.
11: Nee, ik had geen verbinding terug op een of andere manier.
9: Nou, weet je wat je nou voor elkaar hebt gekregen? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik maak toch ruim 36 jaar live radio. Dat ik harder te horen ben met een live verbinding met iemand dan jij zelf.
11: Maar nou toch niet meer, wel.
9: Mag ik even het geluid nog een keer horen? Nee, nou ben ik heel ver weg. Hè. Ik ga even koffie halen, het is aan jou.
11: Ja, dankjewel. We hebben een innoverend weekend achter de rug, ook qua weer. En er was natuurlijk ook heel veel te doen in de regio. Maar zaterdagavond trokken beste buien over Nederland. En ook in de nacht naar de zondag toe kwam ook de Achterhoek nog aan de beurt. Maar er was niet zo heel veel. In onze omgeving hadden we veelal tussen 2 en de 5 millimeter zo'n beetje in de Achterhoek. En hoe meer naar het westen toe, hoe meer neerslag. Lelystad had bijvoorbeeld 53 millimeter. Maar het noorden van het land, Groningen, daar hadden ze vrijdag en zaterdag bij elkaar wat plaatsen meer dan 70 millimeter. En daar staat het water ook tussen de aardappelen en alle andere gewassen. Is ook al langzaam aan het wegzakken, zag ik op foto's. Maar een plens water is daar gevallen. En gelukkig, bij ons was het allemaal wat rustiger. Maar we merkten wel dat het geleidelijk aan wat koeler werd. Gisteren hadden we nog temperaturen van een graad of 29 tot 30. Maar de wind die ging geleidelijk aan om naar westelijke richtingen. En gisteravond, toen kwam toch zeker de koelere lucht binnen. Afgelopen nacht voor het eerst weer temperaturen onder de 20 graden. Met een graad of 17. Op dit moment is het ook weer 20 graden. Maar als we buiten zijn, dan merken we dat de wind toch uit een andere hoek komt. Het is wat minder warmere lucht die wordt aangevoerd. En ondanks dat 20 graden een groot woord, maar het voelt gewoon wat anders aan. En uiteindelijk wordt het vandaag nog wel een graad of 26 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En vanmiddag hebben we de zon er ook wat vaker bij. Vanavond dus nog de zon erbij. Komende nacht droog met wat opklaringen. Koelt af naar een graad of 14. Ja, en morgen dan hebben we een dag waarin het weerbeeld ongeveer hetzelfde is als vandaag, met wolkenvelden, zon en temperaturen die dan uitkomen op een graad of 25. En als ik wat verder de week in kijk, kans op een buitje is woensdag wel iets groter, maar ik verwacht er niet zo heel veel van. En de wind die blijft voorlopig uit de noordwesthoek, waarin betekent ook dat temperaturen rond de 4, 25 graden blijven liggen. S'nachts naar een graad of 14 en overdag wolkenvelden en zon. En zolang de temperatuur nog boven de 25 graden blijft, dan zal de hittegolf nog voortduren. In ieder geval de regionale hittegolf. Landelijk zal het wat moeilijker worden, maar hier in de Achterhoek kunnen we in ieder geval nog wel een paar dagen van 25 graden bij optellen.
9: Je hebt het over meer dan 25 graden. Mijn ervaring is dat als het overdag in ieder geval ietsje meer dan 25 graden is, 26, hoeft niet eens 30 te worden, dan is het een groot deel van de avond gewoon lekker om nog in de tuin te zitten. Maar die 25 moet je wel aangetikt hebben, anders ga je het niet redden. Ja, goed, tot zover mijn weerkennis. Zeg, de verbinding is een beetje dat je denkt, tricky. Maar misschien zit je in een gangenstelsel ergens in de Achterhoek. Waar zit je eigenlijk, Gerrit?
11: Nee, ik zit eigenlijk op de trekker en ik moet water geven in Groenlo.
9: Oké. Nou, ga er vooral heel snel mee door.
11: Ja, doe ik.
9: En ik spreek je over een uurtje weer.
11: Goed gewoon.

In Excess. Bij je op de keukentafel, misschien wel tijdens je ontbijt of in de auto onderweg naar een leuke werkplek bijvoorbeeld. Ja, ik ga ervan uit dat het een hele leuke werkplek is waar je elke dag naartoe gaat. En dat je het niet altijd ziet alleen maar als werk, maar ook dat je denkt, nou, zelfs al zou ik er niet voor betaald krijgen, zou ik af en toe op de koffie komen. Die gedachte. Hey, goedemorgen, dit is de ochtendshow van Regiowacht. In Excess hoorde je dus een original sin. Daarvoor Olivia Newton-John. Ja, dat is lang geleden, 1979. A Little More Love. De vraag staat nog open voor gratis kaartjes voor een heel vrolijk festival. Het komende weekend in Varsseveld. Dat is Hoetsjikoe. De naam is ook zo grappig natuurlijk, hè? Hoetsjikoe. En noem eens twee artiesten die daar gaan optreden. Heb je dat goed, dan heb je een grote kans dat ik je nog even voor 9:30 ga terugbellen voor twee Passepartout-kaartjes. Hey, dat zijn hele mooie, toffe kaartjes. Passepartout-kaartjes voor Hoetsjikoe. 06-47-47-0022 voor twee gratis kaartjes. Ik heb hier twee liedjes op de draaitafel liggen, zouden we zeggen, in 1978. Maar hier hebben we bij Regio 8 nog twee draaitafels. En die schijnen ook nog gebruikt te worden. Dus ik denk binnenkort gewoon eens een keer alleen een programma met de oude singeltjes. Lekker hoor. Ja, goed. Op draaitafel 1, deze. Ja. En op draaitafel 2, deze. Ja, ze heeft het een beetje gejat, maar wel verdomd goed van volume, ja. Dit is Afscheid, Clannis.

Het is het DNA van het WK voetbal in Mexico, in Canada en Amerika. Andrea Bocelli samen met onder andere David Guetta. 6 voor 9. Goedemorgen, als je er net bij komt. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Elke dag tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. Zo direct nog gratis kaartjes weg te geven voor een prachtig festival in de Achterhoek. Het komende weekend een heel vrolijk festival. Hoetsiku. Elke Meindert schuift te gaan. Meindert is een van de redacteuren van de site achterhoeknieuws.nl. Ja, dat is een hele mooie concurrentie met de site van Regio 8. We boksen graag tegen elkaar op. Dit is Diesel.

gelijk al meerdere reacties van luisteraars van wat grappig om deze plaat nog eens te horen. Die heb ik in een eeuwigheid niet gehoord. Ja, ik ook niet. En hij zat in mijn hoofd. Want ik hoorde laatst die zomerhit van Soul Solution. Summer Night was het ook alweer. Zo ongeveer. Dat is ongeveer de titel van deze Nederlandse groep Diesel. Maar ze hadden dit ook nog Down in the Silver Mine in de jaren 70. Dit is Regio 8. Het is 8:03. Er is nog net tijd voor Gerard Joling. Ja, maar goed, het gaat over het WK. Rood, wit, blauw zingt hij tot 9:00.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
3: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij matige naar het noordwesten draaiende wind.
2: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.
10: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Marcel Vermeer.
16: Ja, de dag is nog jong, net geboren. Nou ja, inmiddels 9 uur oud. De maandag, de 29e. Ik hoop dat je een zeer lekkere dag hebt. En blijf in de buurt van de omroep hier. Het is de ochtendshow tussen nu en 10 uur. Regio 8.

0: Het is een meesterlijke gedachte natuurlijk in de popmuziek. En als je dat trekt naar de politiek, dan komt het allemaal wel goed. Maar helaas, dat hebben ze met z'n allen nog niet echt begrepen. Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears voor je uit 1989.
1: Begin je dag goed.
0: Gelukkig, inderdaad, de dag is goed weer opgestart in onder andere Winterswijk en Doetinchem. Want er waren wat stroomstoringen. Bijvoorbeeld in Winterswijk, Winterswijk Brinkheurne en Winterswijk Wold. En ook in Doetinchem. In Winterswijk ging het om zo'n beetje 1000 huishoudens. 3 tot 4000 huishoudens in Doetinchem. Gebeurde allemaal vannacht rond een uur of 2. Ietsje na 4 waren de problemen in Doetinchem opgelost. En iets voor 5 waren de problemen in Winterswijk opgelost. Dus als je wat later bent wakker geworden en je ziet nog wat knipperen, bijvoorbeeld bij je oven, daar zie ik het altijd als eerste aan. De telefoon die gaat dan door als die is opgeladen. En dan denk je, wat knippert dat nou? Hoe kan dat nou? Nou ja, goed, of bij je televisie of zo. Even opnieuw instellen, want er is een stroomstoring geweest. Maar de problemen zijn volgens Liander helemaal opgelost.

Ach, de zomer helemaal in je oren. Ja, het is een beetje verblindend eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen. Als je dit hoort, het is gewoon de stem van Bruno Mars en Risk It All. Rond 10 voor 10 de aandacht voor de site achterhoeknieuws.nl. Met onze verslaggever. Hij komt even langs in de studio. Dat is Meijner Bussink. Het is een

Hey, goedemorgen. Dit is de Tower of Power. Die band kennen we waarschijnlijk nog wel. Lekker hoor. Beetje terrasmuziek. Om goed wakker te worden ook. Soul with a capital S.

0: Shirley Bassey, This Is My Life. 10 voor 10, dan is hij weer hier. Mijn bussing voor de site achterhoeknieuws.nl. En geeft de update. Verder hoor je zo direct Gerrit met het weer voor deze maandag. En heftig nieuws in het laatste nieuws. Dat zo direct komt uit de mond van Bart Meijer. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Het gaat over een ongeluk met een motorrijder. Een jongen van 20 is daarbij om het leven gekomen.
1: Hè? Het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL bak nectarines of platte perziken. Anderhalve kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De voorbereidingen voor kamp Scholtenbrug in Winterswijk zijn in volle gang. Van 24 tot en met 27 juli verandert het terrein aan de Scholtenbrug weer in een tijdelijke camping. Het idee komt van de buurtcamping, een plek waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden elkaar leren kennen. Er hebben zich al behoorlijk wat mensen aangemeld, maar er zijn nog steeds een paar plekken vrij. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Winterswijkseweg tussen Groenlo en Winterswijk. De man reed rond 9:15 richting Winterswijk toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Een fietser op de parallelweg zag het ongeluk gebeuren. De motorrijder schoof na zijn val over het asfalt en kwam in de berm terecht. De getuige heeft nog geprobeerd hulp te verlenen, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. In Doetinchem stonden gisteren 38 levende standbeelden in het centrum tijdens de Europese kampioenschappen Living Statues. Ondanks de warmte bleven deelnemers uit binnen- en buitenland urenlang stilstaan in hun kostuums en decorstukken. En van alles zat ertussen. Een lachende boom, een wandelende tekendoos of een drakentemmer. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, waaronder Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. De politie heeft gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht op een parkeerplaats aan de John F. Kennedy-laan in Doetinchem. Dat was de hoogte van het Graafschap College. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het ging om vuurwerk waarmee geknoeid was. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst hebben het vuurwerk daarna op de Heelweg onschadelijk gemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
11: Vanochtend hadden we eerst nog redelijk wat bewolking, maar geleidelijk aan komt de zon steeds beter door. Vanmiddag hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en ook zonnige perioden. Het blijft droog, de wind die is zwak tot matig uit het noordwesten en de temperatuur loopt dan op naar 26 tot 27 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig en komende nacht hebben we ook met opklaringen te maken. Het blijft droog, het koelt af naar een graad of 14. En morgen dan hebben we ook een weerbeeld van wolkenvelden en zonnige perioden. Een zwakke tot matige noordelijke wind. Het blijft droog en dan wordt het 24 tot 25 graden. De rest van de week blijft het doorzomeren met temperaturen tussen de 24 en ook 27 graden.

Ja, een vriendengroep, ze konden niet stoppen bij twee. Het werden uiteindelijk zes kerels. Dus het zijn de Davey Doosie, Bicky, Mick en Titch. Nou ja, heel snel. Davey Doosie, Bicky, Mick en Titch. Jaren 60 vooral heel succesvol. En The Legend of Xanadu. Zo direct, Meinert. Hij is al binnen in het pand. Met zijn motor hier vaak. En vanochtend ook trouwens iets minder heet. Als je met zo'n motorpak ook je motor op moet. Bij 37 graden. Ik zag er van een week een paar rijden. Ongelofelijke prestatie om dat gewoon te doen. Maar wel super veilig natuurlijk. Hey, afgelopen zaterdag heb je het meegekregen. De superboeren hebben gewonnen van FC Utrecht. Gewoon die club uit de Eredivisie. En het elftal stond er, maar ze hebben verloren. FC Utrecht dan, want het werd 1-2 voor de superboeren. Daar in het midden van Nederland. Ze speelden op het veld van USV Elinkwijk. De wedstrijd zou eerder 's middags gespeeld worden om 2 uur... maar vanwege de aangekondigde hitte van 37 graden werd het 11 uur. Toen was het 34 graden, dus het scheelde niet zo heel veel. Maar goed, er is over nagedacht. Uiteindelijk dus gewoon lekker gewonnen door de mannen uit Doetinchem. Whitney Houston, onderweg bij Regio 8 op deze maandagmorgen, de 29e. I wanna dance with somebody.

0: Justin the Wild. Had het zelf ook niet helemaal verwacht. Nou, maar super blij natuurlijk dat hij met dit liedje op nummer 1 kwam. Het is Cheerio. En dan gaan we in de feeststemming verder met de altijd vrolijke Meindert Bussink. Hij is zelf ook muzikant. Binnenkort maar weer eens wat laten horen, Meindert, van jezelf. Natuurlijk een hele goede gitarist. Hij is ook een Achterhoekse tekstschrijver en een goede zanger. Maar nu zit hij als redacteur keurig netjes in het pak. Ja, in een motorrijderspak hoor, niet in een... Nee, zo'n pak niet, dat is niks voor mij, dat volgens mij. En hij draagt voor uit eigen werk. Het gaat namelijk over zijn werk bij Regio 8. Voor 2 minuten. En de rest van de week werkt hij bij Achterhoeknieuws.nl. Wat staat er op die site? Dat hoor je nu. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. We beginnen in Aalten, want aan het begin van dit schooljaar besloot de middelbare school Schaarsvoorde deel te nemen aan de Kanya Mountain Challenge 2026. Niet alleen vanwege de sportieve uitdaging, maar vooral de school vindt dat de leerlingen ook buiten het klassikaal veel leren. Aan de challenge deden leerlingen mee uit alle leerjaren en van alle onderwijsniveaus. Juist die mix maakt het project zo bijzonder. Leerlingen die leerden elkaar beter kennen, werkten samen, hielpen elkaar en beleefden een ervaring die ze niet snel zullen vergeten.

Uiteindelijk hebben ze ook ruim 38.000 euro opgehaald. Mooi verhaal. Deze week in onze krant Aalten Vooruit. En snuk online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/onderwijs. En nog wel even naar Zutphen, want de World Press Photo tentoonstelling die keert deze zomer weer terug naar Zutphen. Is van 17 juli tot en met 9 augustus te zien in de Walburgiskerk. De tentoonstelling brengt verhalen van over de hele wereld samen en laat zien hoe fotojournalisten en documentaire fotografen onze tijd vastleggen. De bijzondere omgeving van de Walburgiskerk biedt erbij een passend decor voor beelden die je uitnodigen tot reflectie. Het is deze week te lezen in onze krant Het Contact in Zutphen. En is ook nu online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we nog even naar Wenters, want een greep uit de onderwerpen die het pas aangetreden college en de gemeenteraad bezig hielden tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 25 juni. De stikstofstroken rond de Natura 2000 gebieden in Wenterswijk die blijven overeind. Het college wil niet wachten op de richtlijnen voor de vergunningsverlening als het gaat om de spuitverordening. RTV Slingeland die mag hopen op een hub. De vestiging via 2 aangenomen moties. En het Grenslandcollege die krijgt financiële ondersteuning om overeind te blijven. Zij heeft correspondent Clemens Bielens deze week in onze krant in Wenterswijk. En wie daarover meer wil lezen, kan u nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/politiek. Dat was weer. Iedereen een hele fijne werkdag en tot morgen. Yo!

0: geluid uit de Achterhoek. Hank the Knife en de Jets. Zo'n 50 jaar geleden een succes voor Stan the Gunman. En de Kita King was er ook nog een natuurlijk. Het is 5:10, tot zover deze ochtendshow. Morgen meer tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. Vanmiddag eigenlijk best wel lekker weer. Af en toe wat stapelwolken, maar je kan gewoon een strandje gaan opzoeken. Lekker water en zo. Kijk, dat water is... lekker op temperatuur door de afgelopen week. Dus daar is niks mis mee. 25 tot 27 graden. Vanmiddag op de radio Veerle vanaf 3 uur. En vanaf 12 uur het jongerenprogramma Get a Grip met Baltasar en jonge vrienden die een jongerenprogramma neerzetten. Get a Grip vanuit Doetinchem. Als je het nog nooit hebt gehoord, je weet niet wat je hoort. Tussen 12 en 2. Hey, fijne dag.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind.
10: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Zometeen bij Regio 8.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Energiekoe.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppel Adler. Goed und lekker.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalmaten Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit. Tijd en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een week voor de collegewisseling heeft partij Heldig een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van de burgemeester en wethouders van Montferland. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te delen over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De motie werd uiteindelijk alleen gesteund door de PVV. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk. De man reed rond 9:15 richting Winterswijk toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Een fietser op de parallelweg zag het ongeluk gebeuren. De motorrijder schoof na zijn val over het asfalt en kwam in de berm terecht. De getuige heeft nog geprobeerd hulp te verlenen, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. De voorbereidingen voor kamp Scholtenbrug in Winterswijk zijn in volle gang. Van 24 tot en met 27 juli verandert het terrein aan de Scholtenbrug weer in een tijdelijke camping. Het idee komt van de buurtcamping, een plek waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden elkaar leren kennen. Er hebben zich al behoorlijk wat mensen aangemeld, maar er zijn nog steeds een paar plekken vrij. In Doetinchem stonden gisteren 38 levende standbeelden in het centrum tijdens de Europese kampioenschappen Living Statues. Ondanks de warmte bleven deelnemers uit binnen- en buitenland urenlang stilstaan in hun kostuums en decorstukken. En van alles zat ertussen: een lachende boom, een wandelende tekendoos of een drakentemmer. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, waaronder Belarus, Engeland, Oekraïne, Polen en Turkije. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Dirksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ben je ook zo gek op splinters in je vingers? Wij ook niet. Bij Bouwcenter koop je het beste hout, kaarsrecht en splintervrij. En natuurlijk alle andere professionele bouwmaterialen. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
5: HCI doet je huis goed.
6: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
7: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd.
10: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
12: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei... Schermvallei deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Bedankt voor de badkamer, Els. De kinderen zijn niet meer uit bad te krijgen. En jullie vakmannen hebben meteen het traphekje opgehangen. Top!
15: Ja, bij Bouwcenter is de klus pas klaar als het echt af is. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
17: HCI doet je huis goed.
18: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, een hele goede middag bij mij in de studio vandaag, Daan.
2: Ja. Het is vandaag de dag van Huck Holiday.
1: Huck Holiday, een bijzondere dag. Ook Sky is in de studio.
2: Wij hebben weer een nieuw WK-journaal.
1: En ook Kevin.
3: We gaan het weer hebben over het Hoochie-Koo Festival.
1: Ja, en over Hoochie-Koo gesproken. Wil je daar nou heen, dan geven wij voor 1 uur nog kaarten weg. En wat je daarvoor moet doen is een Hoochie-Koo appen naar 0647470022. En dan win je misschien wel 2 kaarten voor Hoochie-Koo.
0: Get a Grip.

0: Ja, Coolio en Gangsta's Paradise. Zometeen, vlak voor 1 uur, geven wij kaarten weg voor Hoochiku. Maar Kevin, ook nog ander nieuws over Hoochiku.
1: Op 3, 4 en 5 juli is het feest in Varsseveld. Tijdens het Hoochiku-festival valt er voor jong en oud van alles te beleven. Kom en geniet van diverse goede bands. Voor de kleintjes is er pret op het kinderterrein. Puk van der Aar weet alles van het programma.
2: Hoochiku is eigenlijk gewoon het vrolijkste festival van de Achterhoek. Het is een festival voor jong en oud. Met een mooie mix van muziek, theater en eigenlijk allerlei andere soorten vermaak. Het draait vooral om gezelligheid.
3: En die naam, Hoochiku, hoe zijn jullie daar nou aan gekomen?
2: Nou, Hoochiku komt eigenlijk van rock en roll Hoochiku. En eigenlijk omdat we in de Achterhoek wonen, hebben we ervan gemaakt Hoochiku.
3: Oh, dat is eigenlijk heel kort en bondig.
2: Zoveel is er niet over te vertellen.
3: Nee, oké, dat is helemaal goed. Dat is goed om te horen. En welke acts op Hoochiku zeg je echt van, ja, dat is echt die primeur. Daar zijn we zo trots op. Iedereen is goed, maar hun, yes.
2: Nou, we hebben eigenlijk een heel breed programma. En dit jaar staan er bijvoorbeeld de Time Bandits met Allegis Hidding. En we hebben Toontje Lager en The Real Wild Boys. En The Real Wild Boys die zijn samengesteld met een paar oud-leden van Wild Romans van Herman Brood. En daarnaast vinden we het ook belangrijk om beginnende en lokale artiesten ook een podium te geven. Dus zo hebben we eigenlijk een heel gevarieerd programma. Ik zou zeggen, kom gewoon kijken en proef van de sfeer.
3: En wat is dan voor de jongeren te doen bij jullie?
2: Nou, voor de jongeren hebben we eigenlijk sowieso op de swingweide verschillende DJ's staan. Dus leuke acts op de swingweide. Wat sowieso ook wel een goede is voor de jongeren, is dat er tot en met 17 jaar een ticket te bestellen is voor een laag prijsje. En met binnenkomst krijg je eigenlijk je ticketprijs terug in consumptiemunten. Dus eigenlijk is het entree dan gratis. Dus dat is om het festival extra toegankelijk te maken.
1: Je hoorde Puk van der Aar van het Hoochiku Festival in gesprek met Sean van Get a Grip.

0: Ja, snel door met Daan. Daan, een bijzondere dag vandaag.
1: Ja, alweer, want vandaag is het Hug Day. Hug Holiday. En tijdens Hug Holiday mag je knuffels uitdelen. Dus grijp je kans en laat zien hoe makkelijk het is om een knuffel te geven. Hou je dus niet in en knuffel erop los vandaag.
0: Nou, Daan, kun je knuffel gebruiken vandaag of is het daar te warm voor?
1: Nou, bij mij kan het wel hoor.
0: Wie kan het dan weer? Thijs, je bent er al.
2: Ik kan altijd een knuffel gebruiken.
0: En ik denk Sky ook wel of niet.
3: Ja, zeker weten. Kom maar hier!
0: Nou, dan kom ik snel naar jullie toe. Gaan we even knuffels uitdelen. Hug Holiday dus. Vandaag.
1: Yes.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk op de Winterswijkse weg tussen Groenlo en Winterswijk. De man reed rond 8:15 richting Winterswijk toen hij in een bocht de macht over het stuur verloor. Een fietser op de parallelweg zag het ongeluk gebeuren. De motorrijder schoof na zijn val over het asfalt en kwam in de berm terecht. De getuige heeft nog geprobeerd hulp te verlenen, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. De voorbereidingen voor kamp Scholtenbrug in Winterswijk zijn in volle gang. Van 24 tot en met 27 juli verandert het terrein aan de Scholtenbrug weer in een tijdelijke camping. Het idee komt van de buurtcamping, een plek waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden elkaar leren kennen. Er hebben zich al behoorlijk wat mensen aangemeld, maar er zijn nog steeds een paar plekken vrij. Een week voor de collegewisseling heeft partij Helder een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige college van de burgemeester en wethouders van Montferland. Aanleiding is de weigering van het college om informatie te delen over de COA-schouw rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De motie werd uiteindelijk alleen gesteund door de PVV. De politie heeft gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht op een parkeerplaats aan de John F. Kennedy-laan in Doetinchem. Dat was de hoogte van het Graafschapcollege. De explosieve opruimingsdienst Defensie stelde vast dat het ging om vuurwerk waarmee geknoeid was. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst hebben het vuurwerk daarna op de Heelweg onschadelijk gemaakt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Stereophonics en Handbags en Gladworks. Het is weer tijd voor een nieuw WK-journaal.
1: Thijs? Yes, yes. We zijn er weer.
0: Ja, laten we beginnen met de wedstrijd van gisteravond. De eerste wedstrijd in de laatste 32. Knock-outfase.
1: Ik val bijna weer in slaap nu erover begint.
0: Ja, het was echt een verschrikkelijke wedstrijd. Zuid-Afrika tegen Canada. Canada wint hem in de laatste minuut met 1-0.
1: Ook echt een flutschot.
0: Ja, het was echt een wedstrijd van niks.
1: Nee, je zag wel toen die Davies erin kwam. Toen begon het wel iets meer te lopen bij Canada. Maar dat Zuid-Afrika, ja, die tikken dan twee keer leuk rond. Maar dan vergeet ze hoe ze met de bal om moeten gaan.
0: Ja, het meest opvallende was omdat het publiek al na 20 minuten begon te fluiten.
1: Ja, het was echt verschrikkelijk. Ja, en dan is dan toch wel lekker dat die hydration breekt erin komt. Dan denk je even een kleine pauze.
0: Even pauze, even zelf. Ja,
1: dat is de eerste keer dat ik dat denk. Ja. Goh, wat is het saai.
0: Ja, Canada is doorgegaan dus en speelt in de volgende wedstrijd tegen Nederland of Marokko.
1: Ja, Nederland.
0: Vannacht om 3 uur vindt die wedstrijd plaats. Jij denkt Nederland gaat winnen?
1: Ja, ik denk dat het wel lastig wordt, maar we winnen gewoon 1-0. Ja. 67 minuten door Brobbie, denk ik.
0: Ja, mooi, mooi weer. Hè? Mooi. Ja, Daan?
2: Brobbie gaat gewoon sowieso scoren. Ik heb zoveel sympathie voor die gast.
0: Wat verwacht jij van vannacht?
2: Ja, Nederland gaat eruit, sorry. Ja?
0: Okay, nou,
2: ja, Marokko is zo goed.
1: Maar Nederland ook.
2: Ja, tuurlijk, maar Marokko heeft vorige keer gewoon gewonnen. Ja, was wel tegen Haiti, maar toch.
0: Ja, nee, dat.
2: Ik denk dat Marokko echt wel goed is, eigenlijk.
1: Nou, wat denk jij, Jochem?
0: Ja, weet je, ik ga gewoon lekker. Lekker een spannende wedstrijd verlenging en dan toch dan door met 2-1.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar ga jij de hele nacht kijken of ga je tussendoor even slapen?
0: Zeker de hele nacht kijken, want om 7 uur Brazilië tegen Japan.
1: Ja, die ga ik ook kijken.
0: Die maar, ja. Japan wint hij gewoon.
2: Ja?
0: Hey. 3 doelpuntjes van Ueda.
2: Begint hij om 7 uur?
0: Die begint om 7 uur vanavond.
2: Hoe laat? Oh, vanavond 7 uur. Ik dacht morgenochtend.
0: Nee, vanavond om 7 uur en dan om 10:30 nog Duitsland tegen Paraguay.
2: Ja, die ga ik skippen, denk ik.
1: Er zit een beetje leuk space bij Paraguay.
0: Ik heb geen idee.
1: En Siso van Brighton trouwens.
0: Oh ja, nou, daar heb je het
1: dan. Dat is er alleen.
0: Ja. Maar ja, dat Duitsland blijkt ook een heel gedoe te zijn in de selectie, maar...
1: Oh, serieus?
0: Ja, spelers die weigeren bij sommige mensen gewoon het veld op te gaan.
1: Oh ja, ik zag wel dat Noor weer heel slecht was voor de laatste wedstrijd tegen Ecuador.
0: Nou ja, die hebben ze dus verloren, dus daar gaan we.
1: Het was slecht.
0: We gaan het in de gaten houden. Komende nacht dus, Nederland-Marokko. Morgen daar een uitgebreid verslag over.

0: Axwell en Ingrosso en Sun is Shining. Thijs?
1: We gaan mijn kaarten weggeven.
0: Dat laten we dus voor iemand lekker de zon laten schijnen.
1: Kijk.
0: Met twee kaarten voor Hoochie Koo. Laten we kijken of onze winnaar van vandaag opneemt.
1: Winnaar of winnares?
0: Ja, dat houden we nog even voor ons, hè. We gaan kijken of wordt opgenomen. Ja, en of de zon schijnt. Axwell en Ingrosso en Sun is Shining. Thijs?
1: We gaan mijn kaarten weggeven.
0: Dat laten we dus voor iemand lekker de zon laten schijnen.
1: Kijk.
0: Met twee kaarten voor Hoochie Koo. Laten we kijken of onze winnaar van vandaag...

0: Hallo?
1: Hoi, met Thijs van Regio 8.
0: Hallo?
1: Wij kunnen u denk ik heel blij maken op dit moment.
0: Is dat zo?
1: Ja, u heeft kaarten gewonnen voor het Hoetsikoe Festival. Twee maar liefst.
0: Oh, gaaf.
1: Zeker.
0: Top.
1: Met wie gaat u er naartoe?
0: Ik denk met mijn man.
1: Kijk, dat is altijd leuk.
2: Gezellig. Ja, de kaarten die sturen wij trouwens zo snel mogelijk naar u toe via de app.
0: Oh, en moet ik mijn mailadres even toesturen? Of?
2: Nee, we sturen het gewoon via WhatsApp door hoor, dus dat komt goed.
0: Helemaal goed, super, dankjewel.
2: Hey, veel plezier op Hoetsikoe en geniet ervan.
1: Heel veel plezier.
0: Dankjewel, helemaal top.
2: Fijne dag nog.
0: Ik ben ook helemaal blij van.
2: Nou, een fijne dag nog.
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Doei.

0: Frequencies en Back to You. Ja, Thijs, we hebben net kaarten voor Hoetsiekoe weggegeven.
1: En het volgende uur geven we gewoon weer kaarten weg.
0: Ja, maar niet voor Hoetsiekoe, maar voor de Doetinchemse kadefeesten. Wil je daar nou al naartoe? Ja, app dan even snel DJ on the mail naar 0647470022. En wie weet, win jij zo meteen voor 2 uur nog 2 kaarten voor DJ on the mail bij de Doetinchemse kadefeesten?
1: Die wil je hebben.
0: Die wil je hebben. Ja, en wie weet kom je Thijs daar ook nog tegen.
1: Ah, wellicht dat ik te vinden ben.
0: Zometeen na 1 uur meer Get a Grip.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur. Die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk,

0: Pontjekoe.nl.
1: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: The Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en dit uur bij mij, Milan.
2: Ja, we hebben weer een... Waar ben je klaar mee straks?
1: En Thijs.
3: We gaan het hebben over een bijzondere uitkijktoren.
1: En daarnaast geven we kaarten weg voor de Doetinchemse kadefeesten. Wil je daar naartoe? App dan DJ on the mail. En wie weet, bellen we je voor 2 uur nog terug. En Thijs, dat wil je.
3: Dat wil je, want dan zie je ons.
1: Dan zie jij sowieso Thijs. Misschien dat ik er ook nog bij ben. DJ on the mail dus. Wil je daar naartoe? App dan DJ on the mail. En 0647470022. En dan bellen we je voor 2 uur.

0: Gone, gone, gone. Ja, wij zijn nog lang niet weg. Wat ook nog zeker niet weg is. Ja, Thijs, daar heb jij nieuws over.
1: Een uitkijktoren. Bovenop de Lochemse Berg staat de fraaie uitkijktoren Belvedere. Deze is al ruim een half eeuw niet voor bezoekers te beklimmen om van het uitzicht te genieten. Ondanks de enkele pogingen om het Lochemse icoon te restaureren, mislukte. Doet Stichting Behoud Belvedere een nieuwe poging.
2: In 1977 gesloten. Toen zijn wel in de loop der tijd verschillende initiatieven genomen om hem weer te restaureren. Dat is om financiële redenen nooit goed gelukt. Maar 2 jaar geleden hebben we toch een clubje met zeg maar 3 personen het initiatief genomen om te kijken of we de toren weer in zijn oude luister kunnen herstellen.
3: Waar de kosten nu rond de 5 ton liggen, was dat in 1893, toen de toren gebouwd werd, aanzienlijk lager.
2: Hij is in 1893 gebouwd door Arnhem en Riering uit Lochem voor 1285 gulden. Moet je nagaan, hè? 1285 gulden. En hij heeft hem in 3 maanden tijd gebouwd. En met paard en wagen, met stenen de berg op. Dus in 3 maanden tijd is de toren gebouwd in 1893.
3: Om het geld voor de restauratie bij elkaar te krijgen, heeft de stichting een actie opgezet.
2: We hebben ook nog een mooie actie bij bedrijfsleven, bij inwoners. Doe mee, koop een tree. Er zitten 83 treden in. Als je een tree koopt, dat kost €200... krijg je een mooi plakkaatje op die tree, gesponsord door dat bedrijf of die persoon. Dus wij denken daarmee een heel eind te komen om dat te financieren. En we hebben goede gesprekken met de gemeente. En die zeggen, nou, als jullie echt je stinkende best hebben gedaan om zoveel mogelijk van die financiering rond te krijgen, dan willen zij wel dat gat eventueel dichten.
3: Als de restauratie klaar is, zitten ze nog wel met een klein probleem. Omdat de bomen de toren zijn voorbijgegroeid, is er van het uitzicht weinig meer te zien. Om de belevingsfunctie van de bezoekers alsnog te kunnen invullen, is de stichting met studenten aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo willen ze onder andere beeldschermen plaatsen waar droombeelden van het uitzicht op afspelen.
2: Dat kun je weer gebruiken om recreatief en toeristisch zeg maar, Lochem op de kaart te zetten. En maar nogmaals ook als middel om die verhalen te vertellen op allerlei mogelijke manieren. Ik denk dat via zo'n toren heel, heel goed en heel mooi kan.
1: Je hoorde Koos van Zwieten van Stichting Bouw Belvedere in gesprek met Nick Hermsen van Regio 8.

0: Steve Winwood en While You See a Chance. Ja, willen jullie nou ook iets winnen, Thijs?
1: Ja, net heeft iemand al gewonnen, maar we geven nu gewoon weer wat weg, hè?
0: We geven de kaarten nog steeds weg voor de DJ on the Mail. Tijdens het Doetinchemse Kadefestival. Ja. Komt er even moeilijk uit.
1: Nee, maakt niet uit. Hebben we allemaal wel eens.
0: Kan gebeuren. Doetinchemse Kadefestival, wil je daar nou heen? App dan DJ on the Mail. Naar 0647470022. En wie weet bellen we je na 2:30 terug.
1: Ja, die wil je winnen.
0: Die
1: gratis
0: wil je winnen.
1: Festival, dat heb je tegenwoordig niet vaak meer, hoor.
0: Nou, als je gratis naar een festival kan, inderdaad, dan is
1: het
0: gewoon...
1: Daar moet je van genieten, want het drank is daar allemaal zo duur.
0: Ja, alles is duur, ja.
1: Je moet ervan genieten.
0: Zeker, ja. Tijdens het Doetinchemse Kadefestival is er natuurlijk ook veel meer te doen dan alleen DJ on the Mail. Namelijk ook een duckrace.
2: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6.000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Gravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst justitiële inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het blijft droog. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Temperatuur loopt op naar 27 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht hebben opklaringen. Blijft het droog, koelt het af naar een graad of 14. En morgen dan is het weerbeeld niet veel anders. Ook een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Een zwakke tot matige noordelijke wind en dan hebben we temperaturen die oplopen naar 25 graden. De rest van de week blijft het doorzomeren met temperaturen van rond de 24 tot 27 graden.

0: Donna Lewis en I Love You Always Forever. Snel door naar de redactie, daar zit hij, Milan.
1: De temperatuur is gelukkig weer wat gedaald. Jan is de straat opgegaan met die ene vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Ik ben klaar met het uitlenen van fiets. 9 van de 10 weken werd gestolen door mijn kameraden. Ja, dus dat wel een beetje, ja.
4: Heb jij zo'n mooie fiets dan? Want daar ben ik wel benieuwd.
3: Ik heb best wel een mooie fiets, ja. Ja, net gekocht, dus dat is fijn.
4: Wat is er dan zo speciaal aan dat jouw vrienden denken van... hey, maar ja, hallo, die wil ik lenen?
3: Ik denk omdat die gloednieuw is en elke keer moet ik een nieuw halen. Dus ik denk dat dat aanspreekt, op een manier.
4: Want ik heb ook iemand gesproken laatst, die had last van vrouwen en dat soort dingen. Heb je echt zo'n chickmobiel dan, die fiets van je?
3: Ik heb een beetje van beide kanten, denk ik. Soms chick en soms man. Maar nu rijd ik wel een mannenfiets.
4: Oké, en heb je een oplossing hiervoor? Want ik zie echt dat de nood echt hoog is.
3: Ik bedoel, als mijn fiets wordt gestolen, kan ik mijn eigen banden kapot steken misschien. Dan kan ze toch niet wegfietsen.
4: Maar heb je zelf geen fiets meer? Waar gebruik je hem voor?
3: Rondkomen vooral, maar ik heb ook benen, dus dat komt ook wel goed.
4: Gewoon de benenwagen pakken. Ja, je kan het gebruiken, denk ik, maar ja, je conditie is goed.
3: Ja, vast wel. Dat gevoel heb ik ook, ja zeker.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. En niet alleen hebben we vandaag kaarten weg te geven, maar we hebben ook nog iemand te feliciteren, Thijs.
1: Vandaag is het de verjaardag van Ian Paice. De Britse drummer van de rockband Deep Purple viert vandaag zijn 78ste verjaardag. De band is een van de eerste vertegenwoordigers van hardrock. Ze hebben in totaal zo'n 150 miljoen albums verkocht. Voorafgaand aan hun optredens organiseren de bandleden vaak voetbalwedstrijden tegen lokale radio-team.

0: Ja, Kenny B en Parijs. Jongens, ooit in Parijs geweest?
1: Eén keertje.
2: Deze zomer.
0: Deze zomer nog.
2: Ik ga daar naartoe.
0: Ah, veel plezier in ieder geval.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Ja, onze tijd zit er voor vandaag alweer op. Morgen geven wij gewoon weer kaarten weg voor Uchiku en DJ Ondermil.
2: Zeker.
0: Ja, wil je daar nou gewoon graag naartoe, dan moet je morgen tussen 12 en 2 gewoon weer lekker luisteren.
2: Primetime.
0: Primetime.
1: Precies.
0: Ja, morgen dan zijn we er weer. Vanaf 12 uur. Ik wens iedereen een hele fijne middag en geniet van het lekkere weer vandaag.
2: Ja, het is vandaag lekker.
0: Vorige week was het hopeloos, nu is het weer lekker.
2: Precies.
0: Morgen zijn we er weer. 12 uur.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
0: Zo hé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties... bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
6: De Doetinchemse Kadefeesten.
5: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
6: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
7: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
8: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Kijk op bouwcenterhci.nl of kom langs bij HCI Bouwcenter in Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: ontdekt de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag geopend van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
3: Weet jij van aanpakken en ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Huber Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Huber Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Huber Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. Stop nou toch met zoeken.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Silvolde was er tussen 11:30 en 2:30 vanmiddag bij 30 tot 50 huishoudens een stroomstoring. Volgens Liander trof de storing de Dr. Dreestraat en de Torbekkenstraat. Ook de afgelopen nacht waren er stroomstoringen in Doetinchem en Winterswijk. Deze werden na zo'n 3 uur werk door Liander rond 5 uur vanochtend opgelost. Ibrahim El Kadiri laat na 2 seizoenen de Graafschap achter zich en vervolgt zijn carrière in Duitsland bij SV Darmstadt 98. De 24-jarige buitenspeler speelde in totaal 67 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 13 keer. El Kadiri werd in de zomer van 2024 transfervrij overgenomen van FC Volendam. De nieuwe opvang voor dak- en thuislozen in Doetinchem is inmiddels in gebruik. Voor de bewoners is het een hele vooruitgang. Ze hebben de slaapzalen van de oude opvang aan de Kapoeniestraat ingeruild voor eenpersoonskamers. Iriszorg is de instelling die dak- en thuislozen opvangt in de gemeente Doetinchem. De Kapoeniestraat is al ruim 20 jaar een nachtopvang. Veel verdriet in Winterswijk, want rond 9:15 gisteravond is een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval tussen Groenlo en Winterswijk. De politie is direct daarna een onderzoek gestart. Het slachtoffer verloor in een bocht de macht over zijn motor. Hij kwam ten val en schoof over het asfalt en belandde in de berm. Een fietster die het zag gebeuren probeerde nog eerst de hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Nee!
8: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Samen richting de voetbalnacht van het WK, waar Nederland tegen Marokko speelt. Vannacht om 3:00. Ga jij die belangrijke wedstrijd kijken? Blikken vooruit naar de killers.

Regio 8, The Killers en Bright Lights. Regio 8. Ja, de vraag, heb jij je wekker al gezet voor vannacht? Ja, veel Nederlanders die zullen ongetwijfeld de wekker vannacht zetten. Of die halen misschien wat door. Want Nederland die speelt vannacht om 3 uur tegen Marokko. Ja, en ik heb even voor je uitgezocht wat dat nou gaat betekenen voor Nederland. Of Nederland überhaupt wel kans maakt op die winst. Ja, volgens de voorspellingen. Want de statistieken die laten zien dat Nederland maar liefst 42% kans maakt om te winnen. 28% daarentegen is voor Marokko en de rest loopt dan uit op een mogelijke verlenging. Maar bijna de helft van het aantal percentage is dus de kans voor Nederland om te winnen. Ik ben ook heel benieuwd, wat denk jij dat het gaat worden? Laat dat even weten. Kun je doen door mij te appen. Je mag het ook inspreken. 0647 470022. En die wedstrijd vannacht die wordt gespeeld.

regio 8, Rag & Bone en All I You Ever Wanted. Ondertussen kijken wij even naar het laatste nieuws uit jouw regio. Een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk is gisteravond omgekomen bij een eenzijdig ongeluk tussen Groenlo en Winterswijk. De politie is een onderzoek gestart. Het dodelijke incident gebeurde rond 8:45 gisteravond op de Winterswijkse weg, de N319. Een man was daarbij onderweg richting Winterswijk, maar verloor in een bocht de macht over zijn motor en kwam te val. Daardoor schoof hij over het asfalt en belandde hij in de berm. Dat liet een ooggetuige aan de politie weten. De N319 is tijdelijk deels afgesloten geweest voor het opruimen van de brokstukken en vanwege politieonderzoek. En met man en macht wordt er gezocht naar een persoon in een watergat bij Isselburg, net over de grens bij Gendringen. Bij het water werden een fiets en meerdere persoonlijke spullen gevonden. De Duitse hulpdiensten zochten met assistentie van de brandweer Gendringen naar een persoon in het water, al is het de vraag of deze er überhaupt in ligt. De melding kwam rond 7:30 binnen bij de Duitse meldkamer. En bij de zoektocht wordt ook een drone ingezet en tot nu toe is er nog niemand aangetroffen in het water. En dan bij een parkeerplaats van het Graafschapcollege aan de J.F. Kennedylaan in Doetinchem is gisteren een verdacht voorwerp onderzocht. Dat het niet duidelijk was wat het voorwerp was, werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. De omgeving werd niet afgezet, maar omdat de politie het voorwerp niet vertrouwde en niet kon uitsluiten of het gevaarlijk was, werd de EOD ingeschakeld om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek bleek dat het ging om een stuk vuurwerk waaraan was geknoeid. Wat er precies met het vuurwerk was gebeurd is niet bekend. En de EOD heeft het vuurwerk meegenomen en onschadelijk gemaakt. Dat alle nieuws lees je natuurlijk ook op onze website regio8.nl.

0: Grote kans dat je een van deze artiesten dit weekend in je mond gestoken hebt. Marshmallow, lekker gebakken marshmallow boven de barbecue gehouden. Want barbecue weer was het wel. 40 graden afgelopen weekend gehad. Ik hoop dat je nog leeft en niet gesmolten bent. Want het was bloedje en bloedje heet. Laat even weten of je de hitte een beetje overleefd hebt. En wat jij eraan hebt gedaan om die hitte te trotseren. Gaan we zo meteen nog eventjes naar het laatste nieuws. Eerst heb ik nog een update voor je. Want ik zei het al, vanavond is die wedstrijd. Vannacht is die wedstrijd Nederland tegen Marokko. Een belangrijke wedstrijd. En ik vroeg wat jij dacht dat het ging worden. Nou, ik zie daar heel veel verschillende reacties op binnenkomen. Waaronder een 2-1. Ik zie ook nog een gelijkspel. Een 2-2. Ja, dat kan dan natuurlijk niet. Dus dan wordt het verlenging. Met winst voor Nederland. Ik zie een 1-2 voor Marokko. Uiteindelijk over het algemeen redelijk veel mensen die denken dat Nederland gaat winnen. Ook Erik denkt dat.
1: Goedemiddag, Sven. Zoals altijd zijn we weer paraat hier.
0: Kijk.
1: Ik hoorde je net praten over de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Ik heb alle vertrouwen in dat Nederland die wedstrijd gaat winnen.
0: Kijk.
1: 3-0.
0: 3-0.
1: Goedemiddag, Erik. Ik vast wel en doe ik kalm aan.
0: Ja, dankjewel, Erik. Kalm aan doe ik zeker. Ja, 3-0. Ik vind dat denk ik net te veel. Maar weet je wat? Ik zeg 2-1. Vanavond wordt het 2-1 voor Nederland. Nederland gaat door naar de volgende ronde.

0: Dit is Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check daarvoor onze website, regio8.nl. Of je wordt zometeen bijgepraat door de enige echte Marcel Vermeer. Hij heeft het laatste nieuws voor je. Met daarin onder andere voetbalnieuws. Nieuws over Ibrahim El Kadiri. Dat hoor je zometeen. En ook de muziek van Venger Boys onderweg. We like the party na het streeknieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden

0: Lidl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
2: Nou,
1: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een parkeerplaats van het Graafschap College aan de JF Kennedylaan in Doetinchem is gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht. Omdat niet duidelijk was waar het om ging, werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld, de EOD. Het voorwerp lag bij een paaltje vlakbij de school. Uit onderzoek blijkt nu dat het ging om een stuk vuurwerk waaraan was geknoeid. De EOD heeft het vuurwerk daarna meegenomen en onschadelijk gemaakt. Veel verdriet in Winterswijk, want rond 9:15 gisteravond is een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval tussen Groenlo en Winterswijk. De politie is direct daarna een onderzoek gestart. Het slachtoffer verloor in een bocht de macht over zijn motor. Hij kwam ten val en schoof over het asfalt en belandde in de berm. Een fietster die het zag gebeuren probeerde nog eerst de hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Ibrahim El Kadiri laat na 2 seizoenen de Graafschap achter zich en vervolgt zijn carrière in Duitsland bij SV Darmstadt 98. De 24-jarige buitenspeler speelde in totaal 67 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 13 keer. El Kadiri werd in de zomer van 2024 transfervrij overgenomen van FC Volendam. In Silvolde was er tussen 11:30 en 2:30 vanmiddag bij 30 tot 50 huishoudens een stroomstoring. Volgens Liander trof de storing de Dr. Dreestraat en de Torbekkenstraat. Ook de afgelopen nacht waren er stroomstoringen in Doetinchem en Winterswijk. Deze werden na zo'n 3 uur werk door Liander rond 5 uur vanochtend opgelost. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Dan nog de situatie op de A12. 1 vertraging gemeld hier in de regio. Arnhem richting Obhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 10 minuten over 6 kilometer. Sterkte daar.
4: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

Na flinke zwoegen en zweten is er eindelijk een einde gekomen aan de verhuizing. Ja, welke verhuizing dan? Nou, Iris Zorg is tevreden over de verhuizing van dak- en thuislozenopvang in Doetinchem. De opvang is namelijk verhuisd van de Ambachtstraat en de Kampoenierstraat naar een nieuw gebouw aan de Amfionstraat. En volgens coördinator zorg Joost Kremers verliep die verhuizing vorige week zonder problemen. Nou, goed nieuws, want op 22 juni werd de nieuwe locatie in gebruik genomen en aten bewoners en medewerkers direct al samen hun eerste maaltijd. Ja, die nieuwe opvang die daar is gekomen aan de Amfionstraat, die biedt opvang en plek voor 24 bewoners. Ja, en tijdens hele koude winterperiodes kunnen daar tijdelijk nog eens 8 slaapplekken aan toegevoegd worden. Nou, anders dan op de oude locatie hoeven bewoners overdag dus niet meer naar buiten en beschikt iedereen over een eigen kamer. En volgens Iris Zorg zorgt dat dan ook voor meer rust. Bewoners slapen beter, zijn overdag meer ontspannen en kunnen daardoor beter werken aan hun herstel en terugkeer naar zelfstandig wonen. Nou, rond de komst van de nieuwe opvang waren eerder al zorgen over veiligheid in de buurt. En daarom werken Iris Zorg, de gemeente, de politie, BUH en omwonenden samen in een buurtbeheergroep. En volgens Kremers loopt die samenwerking goed en zijn de eerste ervaringen op de nieuwe locatie positief. Goed nieuws toch?

40 graden, maar er werd toch gewoon gesport. En niet zomaar een sport, het werd een halve finale gespeeld in de Zaza Topsporthal in Doetinchem. En hoe dat afliep, dat hoor je volgend uur van mij.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster! Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
9: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoochico, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Berg.

0: Hoetjekoe.nl.
1: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
2: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
1: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
3: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, waar gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler, goed und lekker.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Sven Dimmendaal.
7: Ik heb hier nog wat voor je liggen en dat kun jij winnen. Namelijk kaarten voor Hoetjekoe. 2 kaarten heb ik voor je. En hoe je die kunt winnen hoor je zo meteen.

Wil je kaarten winnen? Let dan nu even goed op. Ik heb kaarten voor Hoochiekoe voor je. En niet zomaar, ik heb er niet één keer over twee kaarten voor je. Nee, ik mag er eigenlijk twee keer twee weggeven. Dus ik heb er een aantal om weg te geven. En ik kan me heel goed voorstellen dat jij graag met iemand naar Hoochiekoe wil. Een geweldig festival in Varsseveld is dat. En we geven daar de hele week een kaarten voor weg. Wil jij daar nou bij zijn? Laat dan even Hoochiekoe achter in de app 0647 47 0022. Hoochiekoe appen en dan ben jij erbij samen met je vriendje, vriendin, je beste maat of wie dan ook. Je hond, je kat, noem maar op. Hoochiekoe appen naar 0647 47 0022. En jij bent erbij.

0: geweldige combinatie. Een parkje, een biertje en vrienden. Dat is het beste wat je kunt hebben. Zeker ook in het festivalseizoen die inmiddels in volle gang is. Waaronder Hoochiku, wat binnenkort weer op de planning staat. Over een aantal dagen, 3, 4 en 5 juli, is dat prachtige evenement. Dus dat is al zeer binnenkort. En jij kan daarbij zijn. Ik heb nog kaarten voor je liggen voor, voor dat geweldige festival. We gaan even de achterhoek induiken, want volgens mij heb ik iemand aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, met Petra.
0: Petra, met Petra spreek ik. Petra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij hebt natuurlijk Hoochiku geappt naar de studio, omdat jij heel graag naar Hoochiku wil. Ben je er al eerder geweest?
1: Ja, toen heb ik... Ik heb een paar keer daar als EHBO'er gelopen. En ja, dan ben je toch geen functie, dus dan kun je niet je helemaal laten gaan natuurlijk.
0: Ja, als...
1: dat kan ik... hopelijk van het weekend wel.
0: Ja, als EHBO'er zeg je. Maar dat lijkt me ook nog best wel op zo'n evenement best wel een ding, zeg maar. Want er gebeurt van alles. Er wordt heel veel gedronken, noem maar op. Kan ik me zo voorstellen. Het lijkt me best druk op zo'n festival, of niet?
1: Ja, nou, dat valt vaak nog wel mee. Ja, als het mooi weer is en de vrouwen hebben een kort rokje aan. Daar willen nog wel eens wespen onderkomen. En dan precies... of in de knieholtes dat ze dan gestoken worden. Of dus het is wel vrij veel, overdag vrij veel de wespen steken die of gedaan wordt. 'S Avonds is het inderdaad, dan maak je inderdaad ook nog wel wat mee dat mensen iets te veel genuttigd hebben.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: goed,
1: ja dan zijn we ook weer blij dat wij er zijn.
0: Ja, precies. En dat is ook maar goed dat EHBO natuurlijk op dat soort evenementen aanwezig is. En als er niks gebeurt, is het natuurlijk fijn. En als er wel wat gebeurt, is het ook fijn dat jullie er rondlopen. Ik kan me voorstellen dat je als, inderdaad, je zegt het al, als EHBO dan toch in functie bent. Dus zelf ook, je maakt wel wat mee van het evenement, maar niet op de manier zoals iedereen die niet aan het werk is daar dat doet. Dus ik mag je feliciteren. Ik geef jou 2 kaarten voor dat prachtige festival om het ook eens van de andere kant te kunnen beleven.
1: Ja, nou, daar ben ik best wel blij om.
0: Ja, met wie ga je?
1: Ik vind dat heel erg leuk.
0: Dus, ja, dat is goed om te horen. Met wie ga je?
1: Dat weet ik nog niet helemaal, want ik weet dat mijn dochters ook graag willen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat misschien dat ik dan... de ene dag met één gaan, de andere dag met ander. Ziet wel.
0: Ja, precies.
1: Ze weten nog van niks en als het goed is zijn ze aan het werk, dus hebben ze ook niks voor het.
0: Ah, kijk, heb je helemaal goed. Ga ervan genieten.
1: Ja, dan ga ik zeggen.

Pink, Runaway. Daarvoor nog TLC Waterfalls en kaarten weggegeven voor Hoochie-koe aan een EHBO'er. Tenminste, ze heeft regelmatig als EHBO'er op Hoochie-koe gewerkt. En nu kan ze het ook eens vanuit het festivalkant beleven. Hartstikke leuk. Wil jij dat nou ook? Geen zorgen. Want ik heb nog 2 keer 2 kaarten voor je liggen. Dus zeg maar, wat zullen we doen? Binnen nu en een 3 kwartier dat ik er nog een setje weggeef. Hoochie-koe app 0647 470022. En jij wint binnen een uur nog eens 2 kaarten.

0: Olivia Rodrigo. Nee, Justin De Wild en Cheerio. En deze, Olivia Rodrigo, die hoor je zo meteen na het laatste nieuws uit jouw regio. Het is de nieuwe Stupid Song. Nou, zo stom is die zeker niet, hoor.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
10: De Doetinchemse Kadefeesten.
9: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
10: De Doetinchemse Kadefeesten.
9: Is er voor iedereen. En precies zoals de zomer bedoeld is.
10: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De nieuwe opvang voor dak- en thuislozen in Doetinchem is inmiddels in gebruik. Voor de bewoners is het een hele vooruitgang. Ze hebben de slaapzalen van de oude opvang aan de Kapoeniestraat ingeruild voor eenpersoonskamers. Iriszorg is de instelling die dak- en thuislozen opvangt in de gemeente Doetinchem. De Kapoeniestraat is al ruim 20 jaar een nachtopvang. Veel verdriet in Winterswijk, want rond 9:15 gisteravond is een 20-jarige motorrijder uit Winterswijk om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval tussen Groenlo en Winterswijk. De politie is direct daarna een onderzoek gestart. Het slachtoffer verloor in een bocht de macht over zijn motor. Hij kwam ten val en schoof over het asfalt en belandde in de berm. Een fietster die het zag gebeuren probeerde nog eerst de hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten. Bij een parkeerplaats van het Graafschap College aan de JF Kennedylaan in Doetinchem is gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht. Omdat niet duidelijk was waar het om ging, werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld, de EOD. Het voorwerp lag bij een paaltje vlakbij de school. Uit onderzoek blijkt nu dat het ging om een stuk vuurwerk waaraan was geknoeid. De EOD heeft het vuurwerk daarna meegenomen en onschadelijk gemaakt. In Silvolde was er tussen 11:30 en 2:00 vanmiddag bij 30 tot 50 huishoudens een stroomstoring. Volgens Liander trof de storing de Dr. Dreestraat en de Torbekkenstraat. Ook de afgelopen nacht waren er stroomstoringen in Doetinchem en Winterswijk. Deze werden na zo'n 3 uur werk door Liander rond 5 uur vanochtend opgelost. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Sven Dimmendaal. Regio 8. New York City.

0: Het mocht dan wel bloedje en bloedje heet zijn afgelopen weekend, maar er werd gewoon gesport. De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag en zondag gewonnen van Israël in de Zaza Topsporthal in Doetinchem. In de halve finale van de CEV European League. Ondanks het behalen van de finale ging het na afloop dus ook vooal over de zomerse omstandigheden.
1: Veel te warm. Je ziet ook ons. Wij moeten echt elke keer die ijsvesten omdoen om echt onze eigen kerntemperatuur naar beneden te brengen. Anders ga je gewoon niet goed. En dat kan ook prestatie belemmeren.
2: Het is wel met de temperatuur nog leuk dat er best wel aardig wat mensen op af zijn gekomen. En echt wel een test vandaag hebben we gekregen.
3: Want inderdaad, 3 uur sporten in zo'n hal, kun je daar eigenlijk op voorbereiden?
2: Nee, ik denk het niet. Ik kan het niet voor de jongens spreken. Maar we hebben heel veel dingen geregeld qua koelvesten, ijsboksen, alles erop en eraan. We hebben gisteren hier even 1,5 uur al getraind.
1: Wat de staf heel goed gedaan heeft en ook echt respect daarvoor is dat wij dus die ijsvesten nog hebben kunnen regelen. En die handdoeken met ijs en genoeg drinken. En voor de rest is het eigenlijk gewoon alleen loden op water. Hydrateren, blijven doen. Ja, en de koelte opzoeken. En dat is eigenlijk het enige wat je nog kan doen, want ja, warm zal het blijven.
4: Ondanks de hitte wist Team NL zowel zaterdag als zondag met 3-1 te winnen. En dat gebeurde in een vertrouwde hal voor oud-Orion-spelers Koops en Wortelboer. Hoe doet de gemme Wortelboer was het helemaal bijzonder?
2: Ja, heel speciaal inderdaad. Ik ben natuurlijk vorig jaar naar België gegaan voor het eerst in het buitenland. En nu om het debuut te maken hier ook in deze zaal waar ik ben opgegroeid. Dat is wel inderdaad een cirkeltje rond, ja.
1: Ja, heerlijk. We zijn er natuurlijk afgelopen keer ook geweest. Ja, dat blijft gewoon thuis, dat is gewoon thuiskomen elke keer. Ja, je kunt er weinig over zeggen. Het blijft gewoon lekker.
3: Wat dacht je dan toen je hier vanmiddag gisteren ook weer even naar binnen mocht om te gaan spelen?
2: Ja, leuk. We zijn natuurlijk, ik denk ongeveer 2 weken geleden hier ook geweest. Gewoon in de poolfase. Dus toen was het alweer lekker om thuis te komen. Maar nu het is gewoon weer lekker vertrouwd. En het voelt goed. Bekende mensen, bekende gezichten ook in het publiek. Dus nee, echt super.
4: De Lange Mannen spelen op 8 en 11 juni de finale van de European League. Dan wacht een tweeluik met Finland of Denemarken.
0: Ja, en dat hele verhaal dat lees je nu op onze website regio8.nl.

LF System. Afraid to Feel 2022 komt deze uit. Maar nog steeds lekker zomers, lekker veel gedraaid. 40 jaar eerder bracht Man Without Hats dit nummer uit. Weet je nog wat je deed toen de Safety Dance uitkwam? Laat het weten. Ben benieuwd.

Redemption, one-way ticket. Ja, over tickets gesproken. Ik heb nog tickets voor je. Voor Hoochiku. Maak je kans op. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is Hoochiku. Appen naar 0647470022. En jij bent erbij. Walk this way met dat appje. Dus Run DMC. En Aerosmith.

0: Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Psst. Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
8: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Oh, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check bel.nl.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Binnen nu en een kwartier je telefoon opnemen als ik je bel, want dan win jij nog 2 kaarten voor Huchiku. Dat 3, 4 en 5 juli is. In Varsseveld.

Je kunt me bellen, maar ik pak toch niet op. Nee, dat valt wel mee. Je mag me gerust bellen en ik pak gewoon de telefoon op. Ik zag laatst namelijk ergens een artikel staan dat jongeren steeds vaker belangst hebben. Maar dat dus eigenlijk ook niet helemaal klopt. Ja, er zijn wel jongeren met belangst, maar niet zo overdreven veel als dat er geschetst werd. Ik ben even benieuwd. Heb jij belangst? En zo niet? Dan bel ik je zo meteen even op. Mooi. Dit is Regio 8. Tot 6 ben ik bij je met... goede muziek en muziek die ik voor jou draai. Dus laat vooral weten wat ik voor jou kan draaien. Wat wil jij horen om je maandagmiddag, je eerste werkdag van de week lekker af te sluiten? 06-47-47-0022. En binnen nu en een paar minuten maak ik ook de winnaar van de tweede set kaarten van Hoetje Koe bekend.

0: Phil Collins en I Cannot Believe It's True. Ja, dat zal voor sommige mensen ook zijn. De hele week maak je kans op kaarten voor Hoochiku. Het evenement dat binnenkort plaatsvindt, 3, 4 en 5 juli. Dat is komend weekend al. En daar kun je bij zijn. Jij kunt daar kaarten voor winnen. Die geven we weg bij Regio 8. Vorige uur heb ik er ook al 2 weggegeven. En dit uur weer. Tenminste, als ik iemand aan de telefoon heb. En als het goed is, is dat zo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Freek Brandenburg.
0: Met Freek. Freek, goedemiddag. Hey, wat ben je aan het doen op dit moment?
1: Ik ben aan het sauzen.
0: Aan het sauzen? Oké, dan moet je even... Ik weet wat het is, want ik kom uit een creatief gezin, zeg maar. Uit een bouwgezin. Maar moet je even, denk ik, aan de luisteraar uitleggen wat dat is. Wat is sauzen?
1: Oh, dan moet je de muur verven.
0: De muur verven, juist. Ja, dat is eigenlijk ja, gewoon niets anders dan de muur een kleurtje geven. Of wit, maar net wat je wil. Welke kleur wordt de muur?
1: Wit.
0: Wit, kijk. Lekker... egaal ook, zeg maar. Hey, super. Ja. Druk bezig dus. Nou, dan zou ik je niet heel lang ophouden. Maar jij hebt wel één ding gedaan. En dat is Hoochiku appen naar de studio. Want jij wil heel graag naar dat festival, geloof ik.
1: Ja, zeker.
0: Ben je er al vaker geweest?
1: Nee, maar mijn vrienden wel. En ik had al goede verhalen gehad. Dus het leek me leuk om er naartoe te gaan.
0: Kijk, dus voor jou een eerste keer, voor je vrienden misschien vaker. Nou, ik mag je feliciteren, Freek. Want jij wint 2 kaarten voor Hoochiku dit weekend.
1: Nou, superleuk.
0: Ga ervan genieten. Met wie ga je?
1: Met een vriend.
0: Met een vriend, een goede vriend. En hoe heet hij? Of zij?
1: Dat weet ik nog niet. Ik begreep wel dat een aantal waren die hadden ook nog geen kaarten.
0: Oh,
1: dus even rondvragen. En anders denk ik met mijn broertje.
0: Kijk, altijd goed. Hartstikke gezellig. Hey, ga ervan genieten. Maak er een mooi weekend van. En ik stuur de kaarten naar je toe.
1: Nou, super bedankt.
0: En succes met saus, hè.
1: Yo.
0: Yo.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Ibrahim El Kadiri laat na 2 seizoenen de Graafschap achter zich en vervolgt zijn carrière in Duitsland bij SV Darmstadt 98. De 24-jarige buitenspeler speelde in totaal 67 wedstrijden voor de Superboeren en scoorde 13 keer. El Kadiri werd in de zomer van 2024 transfervrij overgenomen van FC Volendam. Bij een parkeerplaats van het Graafschap College aan de JF Kennedylaan in Doetinchem is gisteravond een verdacht voorwerp onderzocht. Omdat niet duidelijk was waar het om ging, werd de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld, de EOD. Het voorwerp lag bij een paaltje vlakbij de school. Uit onderzoek blijkt nu dat het ging om een stuk vuurwerk waaraan was geknoeid. De EOD heeft het vuurwerk daarna meegenomen en onschadelijk gemaakt. De nieuwe opvang voor dak- en thuislozen in Doetinchem is inmiddels in gebruik. Voor de bewoners is het een hele vooruitgang. Ze hebben de slaapzalen van de oude opvang aan de Kapoeniestraat ingeruild voor eenpersoonskamers. Iriszorg is de instelling die dak- en thuislozen opvangt in de gemeente Doetinchem. De Kapoeniestraat is al ruim 20 jaar een nachtopvang. In Silvolde was er tussen 11:30 en 2:30 vanmiddag bij 30 tot 50 huishoudens een stroomstoring. Volgens Liander trof de storing de Dr. Dreestraat en de Torbekkenstraat. Ook de afgelopen nacht waren er stroomstoringen in Doetinchem en Winterswijk. Deze werden na zo'n 3 uur werk door Liander rond 5 uur vanochtend opgelost. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
3: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Gerrit?
5: Ja?
4: Ben je al een beetje gesmolten na dit weekend? Of,
5: Nee, het viel nog wel mee. Ik was afgelopen weekend zaterdag in de polder.
4: Ja?
5: En ja, daar was het wel een stuk koeler dan hier. Er was ook meer bewolking van de buien die over het westen van het land trokken. En ik denk dat ja, daar zat de maximum temperatuur rond de 27 graden. Wat we vandaag hadden zo'n beetje met de wind bij. Dus,
4: lekker. Dus,
5: het weekend is wel redelijk verlopen voor mij.
4: Ja, lekker. Ja, ik vond het bloedheet. Ik vond het ook heel benauwd. Maar we hebben ook bijna de 40 graden aangetikt, geloof ik, afgelopen weekend. Hè?
5: Ja, dat was de vrijdag, ja.
4: Ja. Vrijdag, ja.
5: Ja, dat klopt. En, het is nog geen record geworden, maar nee, we hebben elkaar goed warm gepraat. En,
4: zeker.
5: Het was 38 nog wat bij ons in de buurt, maar in het zuiden van het land, KNMI station L had 39,4 of zo als maximum temperatuur. Dus,
4: gaan we dat komende week ook nog weer halen? Of,
5: Nee, dan moet je wel de ochtend en de middag bij elkaar optellen. Want anders komen we niet zo ver meer.
4: Gelukkig.
5: Want nee, het wordt nou een beetje meer normale temperaturen die we moeten hebben voor deze tijd van het jaar. En vandaag zitten we nog wel ietsjes te boven. Het is op dit moment 27 graden. Is ook de maximum temperatuur. En vanmorgen was er nog wel lekker wat wind erbij. Maar gaandeweg de dag werd het allemaal een beetje rustiger. En als we naar boven kijken zien we ook nog wel redelijk wat bewolking. Wat stapelwolken die er zijn ontstaan. Maar verder is het gewoon droog gebleven vandaag. Ja, en die bewolking die verdwijnt vanavond geleidelijk aan. En dan koelt het ook langzaam af. De zon is er nog bij tot, ja, wanneer gaat de zon onder? 9:30, 9:45 geloof ik zo'n beetje. Of nog iets later nu. Het is ook een langste dag. En ja, komende nacht dan is het vrij helder. En dan koelt het ook lekker af. 14 graden is dan de minimumtemperatuur. Dus dan kunnen we ook goed slapen. En morgen dan, ja, ik denk dat we nog net de 25 graden halen in de middag. En dat betekent nog wel dat regionaal de warmte, de hittegolf nog even stand houdt. Want zolang het 25 graden of meer is, dan houden we die hittegolf nog bij ons. Maar dat zal vanaf dinsdag denk ik niet meer helemaal haalbaar zijn. Want dan is er wat meer bewolking. En dat heeft ook te maken met buien die wat dichterbij komen. En ook donderdag is de kans op een bui. Dan zitten we rond de 24 graden. En s'nachts rond 13, 14 graden. Maar de zon die komt ook nog wel geregeld bij. Dus op zich geen onaardig weer de komende tijd. En het lijkt erop dat richting volgend weekend is al een klein beetje onzeker. Het Amerikaanse model dat geeft weer een beetje een paar graden warmer aan. Het Europese model wil nog niet helemaal meer doen. Dus daar kunnen we de komende dagen nog even over hebben hoe dat zich precies gaat ontwikkelen. Maar neerslag, veel neerslag, daar hoeven we voorlopig ook niet op te rekenen.
4: Lekker. En ik heb even voor je opgezocht. Vanavond om 10 uur gaat de zon onder.
5: Oké. Okay.
4: Weten we dat ook weer. Gerrit, dankjewel voor nu. En rustig aan dit deze avond. Hè?
5: Doe ik. Goed gaan.
4: Tot vrijdag.
1: Sven Dimmendaal. Regio 8.

Dit is Regio 8. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw achtertuin? Check daarvoor onze website regio8.nl. Daar lees je het laatste nieuws, blijf je op de hoogte. Of download onze app, daar blijf je ook op de hoogte. Je downloadt de Apple Store of Play Store. En daar vind je dus onze laatste nieuws. Dit is Shepard nu voor je.

Dit is Regio 8, iets voor zessen. Het einde van je werkdag. Lekker je avond in. Lekker met de beentjes hoog. Zet een wekker voor vannacht, want die wedstrijd wordt gespeeld. Nederland tegen Marokko in Mexico. Om 3 uur is die wedstrijd. Dus of een wekker zetten of een nachtje doorhalen. Dat is net wat jij wil. Of niet kijken. Dat is natuurlijk ook een optie. Dan hoor je de uitslag morgen wel. Ik ben heel benieuwd wat ze vanavond gaan doen, vannacht eigenlijk. Dus ik ga denk ik nog wel even kijken. En voor de rest zeg ik, geniet van je avond. Maak er een mooie week van. De week is nog vroeg, de week is nog jong. Morgen is Veerle er als goed is gewoon weer voor je tussen 3 en 6. De ochtend opstarten met Marcel, Achterhoek wordt wakker. En in de middag uiteraard de heren van Get a Grip samen met Balthazar van Puffelen. Ik ben er vrijdag weer voor je en geniet van je avond. Ben Lee is dit, Catch Me. Catch my disease.

0: Ziet mij.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
4: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
9: Hamster.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Even stil zijn.
1: We zitten live. Dat rare stemmetje. Goedenavond. Bart, de microfoons kunnen los. Geef me even de microfoons. Dat kunnen de andere mensen niet verstaan. Deze drie kunnen omhoog. Kunnen omhoog. Ja, gewoon even douwen. Ja, heel goed. Ja, applaus voor Bart, jongens. Het is elke week weer zoeken in die weerbar van schuiven. Gerben, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Je ziet er helemaal fantastisch uit. Max heeft het denk ik goed gedaan gisteren, of niet?
2: Ja, zeker weten. Maar,
1: daar gaan we het straks over hebben. Annelies. En die is, het is een van de hardste...
2: Zeg, het is. Wat is er, Jaap?
1: Nee, er is niks. Maar ik zeg goedenavond. En je bent nog hartstikke druk met breien.
2: Ik heb hem nog steeds bij me, hoor.
1: Je hebt hem bij je. Nou, straks ga je uitleggen wat voor breiwerk je aan het maken bent. Jopper de Pop.
3: Goedenavond.
1: Het leven is wat voor cijfer?
3: Een 10.
1: Wauw.
2: Woehoe.
1: 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vingers. Gaat hij straks uitleggen. En zometeen gaan we naar onze gast toe. We gaan eerst nog even naar Johan.
4: Dag, Walter.
1: Ja, het Trump-journaal straks.
4: Ja, nou ja, goed. We moeten dus elke keer een opmerking maken over deze man.
1: Ja.
4: En dit keer is... zal ik hem gelijk maken, maar...
1: Nee, dit noemen we een teaser.
4: En we bewaren het gewoon eventjes voor zo meteen. Ja.
1: Wel voor de vaste luisteraars van Johan. Je hebt geen culinaire inbreng vanavond, of wel?
4: Nou, ik zou zeggen, we hebben in het voorgesprek toch een aantal heel culinaire onderwerpen afgesproken, laat ik zo zeggen.
1: Oh ja, dat is een verrassing. Ja. Ook bij ons is ze, en mag ik een applaus, want ze komt helemaal uit Aalten met de bus. Suzannetje! Hey! Met trekzak. Ook bij ons is Sam.
5: Goedenavond, Walter.
1: Morgen gaat het gebeuren, hè?
5: Ja.
1: Wat gaat er morgen bij het tuinhuisje van Sam gebeuren? Je hoort het zo. En Bart, Big B.
5: Oké, 2 weken, 50 jaar.
1: Echt waar?
5: Oké.
1: Oké, dan moeten we het over 2 weken dan er even over hebben.
5: Ja.
1: Zeg mensen, hebben jullie er een beetje zin in vanavond allemaal?
5: Ja. Yeah.
1: Zullen we hem officieel aantrappen? Wat wou je zeggen, Gerben?
6: We hebben Sky vergeten!
1: Oh, Sky! Sky!
7: Zeker wel, hoor.
1: Sky is het, is maandag even na 7 uur tijd voor...
8: Oh, Glorie!

0: lekker met je. Ja. Ja, dat is op zich wel prettig. Het moment dat u luisteraar bent, dat ze ook luisteren toch, Gerben? Ze moeten wel luisteren.
1: Ja.
0: Als zitten we hier voor de katse viool.
1: Ja, maar hoe komen wij dan achter als wij gaan, als de luisteraars gaan luisteren?
0: Ja, laat ze maar uitzoeken. Of luisteren ze maar niet. Hé, als wij maar lol hebben toch. Hé, wie wil onze gast even introduceren? Wie kan dat? Wie van jullie kan dat een beetje... nou, dat lijkt me wel een leuk klusje voor Sky. Sky, we hebben een bijzondere gast daar zitten. Haar naam is... Dokter... met drie R'en, ander soort vrouw, Anouz. Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, het is een hele... Ik hoop dat jullie me kunnen horen. Maar het is een hele...
3: Ik kan dat niet. Eet je erbij, Sky.
2: Ik moet zweven. Ja. Het is ook allemaal hetzelfde. Nee, het is een hele bijzondere mevrouw. En ik vind het wel leuk dat ze er hier vandaag even bij is. Hoe heet ze ook alweer, Sam? Wat was het?
3: Dokter. Met dokter.
2: Ja.
3: Bijzondere vrouw Anouz.
4: Hé, hey, dat heeft hij zo goed gezegd.
0: Nou, ooit zo professioneel aangekondigd, ja, denk ik niet. Hè?
4: Nee, helemaal niet.
0: Maar, Anouz, jij hebt iets voorbereid. Maar niet echt, begrijp ik.
4: Ja, ik heb wel iets voorbereid.
0: Vertel. Heb je gekookt lekker voor ons? Krijgen we kroketten, frikadellen, zo? Wat gaan we doen?
4: Wow. Nee, we gaan het hebben over spelen. En we gaan proberen op de radio te spelen in 30 seconden. Dus, ik denk dat... De manier hoe we gaan spelen is dat we iets gaan afmaken. Ik begin met een zin en iedereen maakt het af. En je mag niet nadenken. Het eerste ding dat in je opkomt moet je meteen zeggen.
0: Oké,
4: ik begin.
0: Oh, je begint nu al. Je gaat nu beginnen. Ander muziekje, ander muziekje, ander muziekje.
4: Een beginmuziekje.
0: Ja, dat... Dat is een mooi beginmuziekje. Dat is heel mooi dit, hoor.
4: Oh, ik vind die ritme leuk. Die ritme aan. Oké, en zo gaan we. Ja, dat is ook fijn, de ritme op de achtergrond. Ik kan spelen.
5: Witte Chinees.
4: Ga door dan. Dan maak jij het af.
0: Ik kan spelen en dan?
4: Witte Chinees.
0: Met een Chinees, ja, kan.
4: Ga door, maak het af.
6: Xing Shang Shong.
3: Dat weet ik niet.
0: Je weet,
4: Johan, als jij bent?
3: Ik kan niks, ja. Ik weet niet hoe het afloopt.
0: Ping pong pong.
4: Nee, je hebt Johannes overgeslagen hier.
0: Oh, Johan, sorry. Maar waren we gelijk bij Chinees?
5: Ja, ik weet echt helemaal niks van Chinees, hoor.
4: Nee, gewoon meteen wat in je opkomt.
0: Je eet bijna elke week Chinees.
5: Ja, inderdaad. Het Chinees eten is natuurlijk altijd wel een hit, hè.
4: Oké, Chinees eten is een hit. Sky weer.
0: Sky. Chinees eten is een hit.
2: En natuurlijk samen met broccoli.
0: Broccoli.
7: Lekker groente.
3: Dat is lekker.
0: Broccoli. Ik wil wel, maar kan niet.
3: Nee, ik kan groente eten.
0: Nou jij, Gerben.
4: Maak het af.
0: Iets met eten.
4: Geen idee is ook een zin. En nu...
7: Patat.
2: Geen idee.
0: En dan komen we bij... Anne.
8: Ik dacht dat pindasoep.
0: Oeh, pindasoep. Pindasoep, lekker hoor.
4: Ja. En nu moet je het afmaken.
3: Bami pang pang.
4: Als je dat in de Suriname zag, is dat fout, hoor. Maar hier mag het. Maar wat, dat was het. De spelen is leuk. En volgens mij maakt niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Je moet altijd blijven spelen.
3: Nou, ik niet.
0: Ja, jij ook. Maar gaat Sam zo meteen nog wat doen. Gaat het trucje. Hey jongens, wie van jullie is van het WK voetbal? Wie van jullie volgt dat een beetje? Joppe de Pop.
3: Ja.
0: Joppe de Pop. Vanavond gaat het gebeuren, hè?
9: Vandaag om 3:00 Nederland tegen... Marokko, ze spelen in Mexico.
0: Raar. Nederland, Marokko, maar ze spelen in Mexico. Oh, dat is tijdens het WK natuurlijk. Ja. Ja, goed, nou, dan moet ik een beetje de stemming erin brengen. Dus we hebben een leuk plaatje gevonden wat daarmee te maken heeft. Want wie weet heb jij hem ook wel. Een tante in Marokko en die komt.
3: Ik heb dat niet, hoor.
0: Je hebt geen tante in Marokko?
3: Nee.

0: goed, wat zingt hij nou?
1: Aja Jippie.
0: Aja Jippie, zing. Dankjewel, joh. Dan zingt Aja Jippie. Goed, wij gaan bellen naar iemand die we eind van het jaar nodig hebben. Dus jij neemt het woord verder?
2: Ja, en neemt het woord voor wie we gaan bellen.
0: Je weet hoe die heet, hè?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Oh, nee, dan ja, neemt hij op of niet? Nee, dat Sjoerd opneemt.
3: Met Sjoerd Wijkamp.
2: Hallo, Goudballen Sjoerd.
3: Ja, Goudballen Sjoerd.
2: We gaan verder met je Sjoerd.
3: Hoe is het in de studio van Okidoki Radio?
2: Nou,
3: de allerbeste radio-uitzending van heel Nederland.
2: Zo te horen is het hier heerlijk zo, hier.
3: Mooi, mooi. Hé, ik moet toch niet weer helpen, hè?
4: Ik was al begonnen, hoor, met
3: gehaktballen draaien.
0: Echt waar?
3: Oh. Tuurlijk.
0: Nee, we moeten het even uitleggen, want wij zijn bezig met de voorbereiding voor kerst met Okidoki.
2: Zo vroeg al.
0: Nou ja, ja, anders is het goede spul op. Er zijn alle artiesten weg, dus we moeten het gewoon goed regelen.
2: Ja.
3: En, allemaal alvast hele fijne kerstdagen, hè, allemaal.
4: Fijne kerstdagen!
2: Dank je. Ja. Hallo, Sjoerd, ik zou even zeggen, het is wel 29 juni, hè, dus doe maar even rustig aan.
3: Oh, ik had net de kerstboom gepakt, maar die zet ik dan weer in de schuur.
0: Ja, even in de doos doen weer, denk ik. Wat willen we van Sjoerd eigenlijk, jongens?
2: Wie heeft er een vraag aan Sjoerd, eigenlijk, is de vraag. Wie heeft er een vraag?
4: Gehaktballen gaan draaien.
0: Ja, dat is hij allemaal doen. Hij is dan met z'n alle ballen bezig.
3: Ja.
0: Gehaktballen Sjoerd.
3: Toen ik vorig jaar bij jullie wegging, ben ik meteen met Aafke en Meerte begonnen om weer nieuwe gehaktballen te gaan draaien.
0: Oh, dat is
3: wow. We hebben er nu 3 af.
2: Zo.
0: Hè?
2: Zo weinig.
3: Ja, ze moeten wat groter. Ze moeten wat groter als vorig jaar.
0: Maar goed, en luister, jij bent ook een beetje anders, toch? Of niet, Sjoerd? Een beetje anders?
3: Ja, nou ja, kijk, anders. Ik, weet je, het woord anders is eigenlijk totaal overbodig als je uit de Achterhoek komt, hè?
0: Allemaal
3: wij zijn gewoon allemaal anders.
2: Superboer, hé! De graafschap.
0: Goed, wij zijn bezig wel een beetje aan het doen, maar jij hebt echt leuke ideeën. Want we hebben inmiddels meneer Cactus gesproken, die wil weer komen. Als het beter met hem gaat. Dat is even afwachten of het goed gaat natuurlijk.
2: Ja.
0: En wat zeg je?
5: Ga ik niet trouwen?
0: Pak even de microfoon dan. Dan je zoekt aan de telefoon.
2: Ja.
5: Ik zou toch met meneer Cactus trouwen?
3: Wordt het ook nog een bruiloft ook nog?
0: Ja, kerstbruilofts.
3: Kerstbruilofts.
2: Dat is een keer leuk.
0: En jij zit een beetje in de bruiloften, toch? Of niet, Sjoerd? Ja. Los van de gangbal.
3: Bruiloften, feesten en partijen, maar vooral boerenbruiloften.
0: Boerenbruiloften? Oké, maar ik weet niet of... Suzanne, wat voor bruiloft wil je eigenlijk?
5: Ja.
0: Ja, maar wat voor soort bruiloft? Moeten er glitter, glamour? Moeten er trekkers? Moeten er...
2: Discogies.
0: Nee, die zou ik niet doen.
2: Een glitterbruiloft.
0: Jij gaat ook trouwen,
5: Job. Ik wil eigenlijk ook wel een trouwjurk, maar ik weet niet precies wie dat heeft.
0: Misschien kan Annelies die even breien. Je hebt nog een half jaar, dus... Annelies, kun je ook een trouwjurk breien? Kan dat, een trouwjurk breien?
4: Dat zou misschien kunnen, maar moet ik de patroon even goed in mijn hoofd hebben. Ik weet wel een leuk patroon. Het is weer geen witte. Maar ik weet wel een heel leuk patroon. Ik heb meerdere dingen nog gemaakt. En ik ben nu met een patroon voor een deken bezig.
5: Zoals die patroon vind ik ook wel mooi.
0: Ja, dat is een leuk,
5: een
0: kleedje. Hè?
4: Dat betekent dus wel dat ik dan je maat moet opmeten. Ik moet sowieso kijken of het je staat. Een gebreide jurk is heel wat anders als een genaaide jurk.
0: Ja.
4: Zeg ik je nu vast.
0: Ja.
4: En ik heb eens een keer een rok gebreid met de commentaar dat dat helemaal niet stond.
0: Ja, lekker. Komen ze dan met je klaar is. Hè?
2: Ja. Ja.
0: Maar goed, is er ook een kleur waar de jurk in moet? Heb je een advies, Sjoerd?
3: Ja, als ik het zelf zou mogen adviseren, als we hem dan toch gaan breien, dan doe maar blauw-wit met een mooie G op de borst.
2: Oh, de graafschap bedoel je?
3: Een echte graafschapjurk.
2: Dat zou wel leuk zijn.
5: En de kleur geel mag er ook in.
0: Jongens, even één tegelijk.
5: De kleur geel mag er ook in.
0: Sorry?
3: Ja, die mag er ook in. Die is van Doetinchem, hè?
4: Sjoerd, even voor jou. Ik kan wel breien, ik kan wel een patroon breien, maar of ik direct. Ja, de kleuren van de graafschap, dat is dus geel en blauw.
5: Maar zou je voor mij een trouwjurk kunnen brengen?
0: Jawel, maar ik denk dat Sjoerd heeft allerlei schapen lopen. Oh. Heb je witte, gele en blauwe schapen, Sjoerd?
3: Nou, die gele schapen heb ik niet in de tuin, maar die blauwe en die witte wel. Maar ik denk wel dat we nog even goed over na moeten denken. Want de meneer Cactus komt natuurlijk in een pyjama. Ja. En dan staan jullie daarnaast in een gebreide jurk. Ik denk dat dat een beetje warm is.
4: Dat ligt trouwens wat voor weer het is, Sjoerd.
0: Het is winter, het is december.
4: En een witte trui kan altijd leuk zijn. En trouwens,
5: dan is het niet erg.
4: Als het op Karen aankomt, heb ik liever de Karen van Zeeman. Die zijn het meest goedkope.
2: Annelies, wat zou je wat zeggen?
3: Oh, sorry.
4: Vertel.
0: Wie, wou ik wat zeggen?
2: Ja.
0: Ik wou wat zeggen. Nou, we zijn voorlopig nog wel even bezig, hoor. Job, heb jij nog een tip?
6: Nou, trouwen moet je niet aan beginnen, kost geld.
2: Dat is waar.
4: Aan de ene kant heb je daar weer gelijk, Job, want dat is eigenlijk ook nog de briefje halen.
0: Maar goed, wat kost een jurk breien? Vijftientjes, wat kost dat?
4: Laat ik eerlijk zeggen, een breigaren, die mag je betalen door middel van een grote zak breigaren.
0: Maar even.
4: En niet in geld, gewoon in een zak breigaren.
5: Dan zal ik voor jou een hele zak breiwol halen.
0: Ik kan gewoon een paar schrapen en dan...
4: Is goed.
0: Ja.
5: En hoeveel moet ik dat doen?
0: Wat wil je zeggen, Job?
6: Je kunt gratis trouwen.
4: Dat mag je zelf uitzoeken. Ik ga de prijs niet bepalen, dat is aan jou.
5: En hoeveel bolletjes wol moet ik kopen?
4: Voor jou?
5: Ja, voor die troonjurk.
4: Even kijken, even denken.
0: Nou, neem de tijd, we zitten live. Pak je.
3: Ja hoor, alle tijd.
2: Daar is 8 uur.
4: Laten we zeggen, iets van 20 bollen om te beginnen.
5: Nou, zoals we het daar niet afspreken, dan komt dat
0: goed. Nou, ik denk dat het allemaal duidelijk is.
4: Het is een mooie bedrag in ieder geval. Dat weet ik zeker dat ik heel ver kom. Oh. Want ik moet het meten. Oh. Dus dat is ook belangrijk.
5: Dus kun je na de uitzending mij meten hoeveel...
4: Heb jij...
0: Ja, ik heb een duimstok liggen. Komt goed.
4: Oké, Jaap, mag ik jouw duimstok even lenen?
0: Ja, Job heeft nog een aanvulling, begrijp ik.
2: Denk het ook wel, ja.
6: Je kunt gratis trouwen maandagochtend.
4: Ja, waar dan?
3: Dat klopt. Bij het gemeentehuis, hè, Job?
6: Ja.
4: Waar dan?
6: Ja. Bij het gemeentehuis.
0: Ah, dat is
3: en dan krijg je van de burgemeester een zakje macaroni erbij.
5: Ik spreek jou naar de
0: geen hond die je hoort, Sjoerd. Er zit allemaal door elkaar. Jongens, Sjoerd, we hebben iemand aan de telefoon die we aan het interview. Jullie gaan hele gesprekken aan met elkaar.
4: Sorry, Sjoerd, dat ze even bezig zijn.
0: Johan, hoe krijg ik dit rustig en fatsoenlijk?
7: Nou ja, zwijgen. Hè? Dat is het,
0: zwijgen? Ja, maar dan zijn we gauw Sky Radio met z'n allen. Dat schiet ook niet op de deur. Ja. Hey, maar Sjoerd, wat kunnen wij met jou, met kerst, met Okidoki?
3: Ja, Jaap en Okidoki vrienden en vriendinnen. Ik zou het wel even om willen draaien. Want ik heb natuurlijk vorige keer heb ik de allerlekkerste gehaktballen die je ooit hebt gegeten. Tenminste, denk ik, want ze waren in 2 minuten allemaal op. Moet ik weer gehaktballen meenemen? Of wil ik iets anders doen?
0: Nou, dat moeten we ook, die vraag hadden we niet verwacht, Gerben, hè?
2: Ik zou vragen wie wat...
0: Dus, nee, maar hij zegt... Hij ziet het als uitdaging... Geef me even al die... Hij ziet het als uitdaging om weer iets voor ons te doen. Maar misschien moeten we nog even terugbellen. Dan gaan we erover nadenken met z'n allen. Of hebben jullie een idee?
4: Ja, ik heb wel een heel goed idee.
0: Oh.
4: Ik weet niet of Sjoerd dat kan.
3: Laat horen.
4: Sjoerd, kun jij toevallig... in plaats van gehaktbal draaien... ook een flikker grote de pan... pindasoep maken met gehakt en met uien en met mie en met groenten.
2: Dat is een goed idee.
4: En met tauge.
2: Kerstsoep dus.
4: Een hele grote pan.
3: Ga je nog rennen voor kerst?
0: Nou, dat ziet hij niet.
3: Ik ken wel iemand die dat heel goed kan. Want volgens mij komt er binnenkort in Doetinchem een echte Pasar Malang. En dat zijn Indonesische mensen. En die kunnen die soep veel beter maken dan Sjoerd Hollandse haakballen draaien.
0: Goed, maar
4: nou, ik dacht even, lukt zij jou uitdaging om die soep te maken?
3: jij breidt er een mooi eind aan, jij.
0: Ja.
4: Brei?
5: Ja.
4: Ik ben nog niet eens begonnen.
0: Ik heb zojuist gehoord dat we mogelijk pindasoep krijgen met kerst.
5: Ja.
2: Nee, ja. Zag ook dat je kerst gaat geweest.
0: Oké, slag om daar toch op.
5: Ja.
3: Ja, dat kan ik wel.
2: Zou maar pitten als je het kerst zeg geweest?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Ik zeg geweest,
0: ik denk van wel. Ja, maar we moeten het even afwachten natuurlijk allemaal. Ja.
5: Doen we nog raad te praat?
0: Sjoerd, heb je nog even?
3: Ja hoor.
0: Ja, oké, okay, nee, dat is wel even. We gaan, we gaan even wat anders doen. We gaan even naar Raad. Dames en heren, het is maandagavond. En zometeen gaat ze trekken aan haar trekzak. Niets voordat onze grote Gerben, jawel, daar is hij, haar professioneel aankondigt in Raad de Plaat. Zometeen gaat er wat gebeuren. Dat gaat Gerben zo uitleggen. En zit u nou thuis of zit u in de auto en denkt... Hé, die plaat die ken ik. Oh, sorry, denk je pijn? Nee, toch? Zodra je denkt dat je het weet, mag je het appen naar de studio. Ons nummer is 0647470022. We hebben een grote prijs, hè, Gerben?
4: Ja, zeker weten.
5: En bellen, hè?
0: Goed, kondig jij haar even professioneel aan.
4: Hier komt Suzanne met Raak de Plaat.

0: Kijk, wie had George Baker uitgekozen vandaag? George Baker. Oh, dat was Annelies.
1: George.
0: Annelies, jouw plaats. Gaan we draaien. Wat heb je met George Baker? Wat vind je leuk aan hem?
1: Laten we zeggen, het is een van mijn favorieten die Engels zingt. Net zoals Beast Ennard was. Net zoals, even kijken, Abba dat is. Net zoals dat, even zien.
0: Ja, wie heb je zoal?
1: Ja, de Cats.
0: Cats, hele goeie.
1: En dat zijn allemaal artiesten van de jaren 70. En dat is mijn grote favoriet. Net zoals Vader Abraham dat is.
0: Mm-hmm. En gehaktballen short. Kondig hem aan, dan gaan we dan draaien.
1: Oké, hier komt dan de George Baker Selection met Sing a Song of Love.
0: Sjoerd, jij blijft even hangen nog, hè?
2: Ik wil hem graag horen.
0: Ja, maar

0: Goed hoor, dames en heren. Het mooie is, ze kan niet alleen geweldig zingen, ze breidt terwijl ze zingt.
1: Geniaal.
0: Het is echt bizar toch, jongens. Het is hoogbegaafd, onbeperkt, allemaal. Goed, hij hangt nog steeds.
2: Ja, Sjoerd.
0: Heeft iemand nog een vraag aan Sjoerd? Gehaktbal,
3: ja,
0: Sjoerdje.
3: Of ik met hem wil trouwen in de show. Of we moeten uitleggen.
0: Of je ging nog met meneer Cactus trouwen?
3: Oh nee, ik ging met de Cactus trouwen.
0: Ja. Oh, wat je vergeten.
3: Ja, ik heb er één door de week.
4: Ja, weet je, als ik er toch ben, hè?
0: Ja, maak het uit! Maak het uit! Maakt het niet uit, joh! Moet niet moeilijk ook.
4: Nee, maar heel even, hè, Balthazar en alle vrienden van Okidoki Radio.
3: Ja.
4: Ik heb al vaak naar jullie geluisterd. Ik heb ook heel vaak alle programma's van Balthazar geluisterd. Ik heb nog nooit zo'n goed optreden gehoord.
3: Hey!
1: Nou, dat zit er klem op toren!
3: Maar mag ik dan ook met meneer Cactus trouwen, of?
4: Jawel, ik vind dat niet erg. Eentje voor door de week en eentje voor het weekend. En dan moet je maar kijken. Dat komt wel goed.
0: Ja, maar hoe ga je dat aanpakken dan? Want je hebt nu dus een trouwjurk, gaat Annelies voor je breien. De kleuren zijn bekend. Nou, wat moeten we verder nog op die bruiloft doen, jongens?
2: Ja.
3: Swingen. Swingen.
0: Swingen?
3: Dansen.
5: Voor ze gaan trouwen, moet natuurlijk de man die ervoor staat, namelijk eerst zeggen...
1: Muziek moet je ook hebben.
5: Is jouw antwoord ja op deze vraag?
0: Eerst de man.
5: Ja.
0: Nou, dan gaan we het omdraaien. Dan beginnen we met de vrouw.
5: Het alles zo, als je gaat trouwen, vraagt degene, wil je trouwen, is jouw antwoord daar ja op. Ja.
4: Job. Dat is een heel goed punt. Dat is de trouwambtenaar, de ambtenaar van burgerlijke stand.
0: Oh ja.
4: En ik denk, jongens, dat we daar eens even over na moeten denken. Want dat moet natuurlijk wel een bijzonder iemand zijn voor deze bijzondere bruiloft.
5: Ja, misschien jij, Sjoerd.
0: Nou nee,
4: zal ik eens even gaan nadenken of ik iemand kan vinden, een bijzonder iemand die dat wil doen.
0: Dat wordt een moeilijke keus voor je. Want jij kent alleen maar bijzondere mensen, Sjoerd.
3: Ik ken wel iemand, denk ik. Ik ken wel iemand.
4: Ja.
3: Wil.
4: Ja, ken jij iemand?
3: Met die buitenlander Wil. Zou dat kunnen?
0: Buitenlander Wil?
3: Wil heet.
0: Oh, dat is een muziekleraar van Music is my soul. Maar dat is gewoon een Nederlander, hoor. Maar die zit gewoon graag in de zon. En dat is gewoon Wil. Dat is gewoon Wil. Nee, Wil mag dat niet. Sjoerd, je kunt toch niet zomaar iemand trouwen? Daar moet je toch iets voor geleerd hebben ook.
4: Dan moet je wel officieel ambtenaar van de burgerlijke stand zijn. En er zijn er wel een paar in Doetinchem en in de Achterhoek. En in plaats van gehaktballen zou ik wel eens even kunnen kijken of ik iemand kan vinden.
0: Ja, met een beetje passende naam ook erbij.
4: Want in Doetinchem hebben we natuurlijk burgemeester Bouwmans.
5: Ja.
4: Maar ik heb wel eens gehoord dat er ook iemand is en die heet Trouwmans. En die doet bruiloften aan elkaar praten.
0: Ja. Mark Trouwmans?
4: Mark Trouwmans.
0: Ja. Geniaal.
1: Geniaal.
0: Wat vinden jullie daarvan?
3: Ja.
5: Heel goed, namelijk.
0: Ja, beter als Mark Trouwmans kan niemand er, toch?
4: Ja. Nee, dit wordt een topbruiloft.
0: Nou, we hebben een tipje van de sluier opgelicht. En we moeten natuurlijk nog een datum prikken. Dat zal ergens tussen kerst en Sinterklaas zijn dat we dat gaan doen.
4: Mensen, dat is wel snel.
0: En mensen met een beperking. Dus heb jij een beperking, wel of niet officieel, dat maakt niet uit. Denk je dat je een beperking hebt, mag je ook komen. De toegang is gratis weer, toch, Sjoerd?
4: Ja, anders doen we het niet.
0: Nee. Nee, dat moet allemaal gratis, dus...
4: Iedereen moet komen.
0: Er moet weer een koekjesbuffet komen, even Carolientje bellen. We moeten nog wat andere narigheid verzinnen. En wil iemand nog wat aan Sjoerd vragen? Want ik zie het is 4:15. Ga je trouwens naar voetbal kijken vannacht, Sjoerd? Ja. Of niet?
4: Ik heb met de kinderen afgesproken dat we worden morgenochtend om 5:30 wakker.
0: Ja.
4: En dan gaan we proberen, zonder op de telefoon, gaan we net doen alsof het dan live is.
0: Oké, die
4: kennen we niet. We hoeven niet om 3:00 s'nachts op te staan.
1: Dat is een nieuwe strategie.
0: Ook wel een idee, of niet, Gerben?
1: Vind je mooi? Ja, dank je wel.
0: Vind je het geen goed idee? Vind ik wel goed van hem.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
4: Alleen dan mogen jullie dus niet vannacht de uitslag doorappen naar mij, hè? Want dan hoeven we niet meer te kijken.
0: Ik geef het nummer zo even aan jullie. Hé, hey Job, had jij nog een interessante opmerking? Want Sjoerd is natuurlijk ook een voetballiefhebber. Echt, hè? Zo gek van de Graafschap, de Graafschap. Superboerinnen, dat werk. Hé, hoe zie jij de wedstrijd vanavond?
6: Nou, ik ga vannacht slapen, maar mocht ik wakker worden, dan ga ik even naar de wc en dan ga ik even kijken of er stand staat.
0: Oh ja.
6: En ik denk dat Nederland-Marokko 3-0 gaat winnen.
0: Oh, zo. Wat denk jij, Johan? Want jij bent wel een kenner ook op dat gebied.
2: Ja, natuurlijk. Maar goed, kijk, het leuke van Marokko is natuurlijk dat ze een aantal spelers hebben die ervaring hebben in onze eigen eredivisie.
4: Ja.
2: Dat zijn gewoon mensen die gewoon het Nederlands voetbal erg goed kennen. Die daar zelf gewoon in opgeleid zijn. En ja, dat, ik denk dat we sowieso als Nederlands zijnde toch wel een moeilijke wedstrijd gaan krijgen.
0: Nou, dat is helemaal stil aan de andere kant van de lijn. Die,
4: Ja, ik ben een beetje bang dat Johan er zoveel verstand van heeft dat dat wel klopt. Ik ben ook een beetje... Maar ik, dat komt natuurlijk ook, jongens, ik ben voor de graafschap, hè. En wij verliezen eigenlijk altijd. Dus nu denk ik dat we gaan gewoon winnen. We moeten het even uitstralen met z'n allen. We gaan gewoon winnen.
0: Tuurlijk, ja. Dankjewel, Sjoerd.
5: Ik ben er.
4: Tot gauw, vrienden.
0: Ja. Nou, hij doet mee, jongens. Hij doet mee. Het is blikkendag, tijd voor een frisje.
7: Ja. Met z'n allen op die mooie tijd.

0: Even is een serieus.
1: Even zoeken naar het schuifje. Gaat een beetje lastig vanavond, hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja, het is best moeilijk om je te concentreren met al die mensen hier, hè? U luistert naar de legale uitzending van Okidoki Radio. Oh, we zijn er al. Hey, even kijken, want zaterdag, ja, Job en de Pop, zaterdag dan is het zover, hè?
2: De Tour de France.
1: De Tour de France, te laat. Ja. De Tour de France gaat beginnen. Nou, vertel.
2: Zaterdag 4 juli start de Tour de France in Spanje, in Barcelona.
1: Oh, maar niet in Frankrijk dus?
2: Nou, ze finishen in Frankrijk.
1: Ze finishen in Frankrijk,
2: in Parijs.
1: Goed, het leven is een 10. We gaan straks jouw koekoek-lied draaien, geloof ik. Maar ja, ja. Eerst gaan we naar Bart toe. Bart, wat ben je allemaal aan het doen? Maar toch?
3: Ja.
1: Ja, kijk, welkom.
3: Vanavond gaan we
1: helen. Goed, we gaan vanavond de zing in. Dat wordt live gezongen. De bedoeling is dat luisteraars meezingen. Dus zit je thuis alleen op de bank?
3: Ik thuis.
1: Alleen in de auto.
3: Thuis in de auto.
4: Ja, waar blijft die koekoek van jou?
1: Schijnt het zonnetje. Jullie zitten er ook echt niet doorheen of zo, hè?
3: Nee, niet thuis.
1: Je zit hier een beetje professioneel, hoor. Jullie zitten er doorheen te houden.
3: Ja, samen thuis, papa geweest. En samen auto. Muziek en liedje.
1: Ja.
3: Dus, TV kijken of TV.
1: Luisteraars mogen meezingen ook, hè?
3: Ja.
1: Zal ik je aankondigen?
3: Ja.
1: Moet je nog wat doen? Moet je nog iets voorbereiden? Of gaan we gewoon straks zingen?
3: Ja, koek, koek. Ja,
1: gaan we. Gaan we gewoon beginnen? Ook vanavond. Ook vanavond live bij Okidoki Radio. Gaat hij voor u zingen en u mag meezingen. U moet meezingen met de Sing In. Met Bart. Ja,

0: applaus voor onze Matje. Jongen, gaaf man. Dit zijn de op. Jammer dat het radio is, hè?
1: Hij is de oud guy van papa.
0: Je hebt een fantastisch pak aan. Je hebt je haar mooi zitten.
1: Ja.
0: Echt fantastisch.
1: Samen met mama.
0: Ja, mama kan dat, hè?
1: Je staat daar zond, gisteren weer zo'n oud rijden. Met best mooi en zus.
0: Goed, even naar Johan.
1: Kom maar.
0: Ik weet niet of Johan bij je nog of zie je niet, maar.
2: Nee, we zitten buiten elkaar zicht hier, Walter.
0: Zoals elke week.
2: Zoals elke week,
0: deze
2: ja.
0: Deze week het Trump-journaal.
2: Nou, de opmerking die we vandaag willen maken over Trump. Is dat hij schijnbaar af en toe nog een beetje in slaap valt. Dan heeft hij dus zijn ogen gesloten en niemand weet waar hij dan is. De man is 80. En aan het eind van zijn carrière is hij 82. En moeten we de man dan nog een derde termijn gunnen als hij dan 82 is?
0: Hoe sta jij hierin, Annelies? Moet Trump een derde termijn krijgen? Of zeg je van... misschien even een microfoontje aangeven. Moet Trump een derde termijn krijgen, vind jij?
3: Nou, als ik eerlijk moet zeggen... in de eerste termijn deed Trump in ieder geval beter. Vond ik. En toen kwam de tweede termijn. En dat was in mijn ogen al een probleempje.
0: Oh.
3: Maar als we nu de derde termijn gaan krijgen... ik ben bang, en dan ben ik heel eerlijk, dat er een ramp gaat komen.
0: Een ramp?
2: Ja.
3: Wat gaat er dan gebeuren?
0: Wat moet er dan gebeuren?
2: Nou, ons advies als Okidoki Radio is gewoon president Trump... om het inderdaad na deze termijn gewoon voor gezien te houden.
0: Oh ja, toch wel. Gewoon even zijn geld opmaken, lekker even vakantie boeken.
2: Ja, maar goed, hij heeft geld zat, dus het zal wel lukken, denk ik.
0: Goed, als we dan toch bezig zijn op niveau... we gaan ook even naar het kabinet. Knap kabinet Jetten.
2: Ze hebben toch wel enig succes kunnen boeken... op het gebied van de deregulering... ze hebben iets
0: Sorry,
2: van.
0: Ja, wat
2: ze,
0: zei je nou? Denk u, Davy?
2: Nou, ze proberen dus zeg maar om allerlei wetten die gelden hier in Nederland eenvoudiger te maken.
0: Oh ja.
2: En nou ja, goed, dat is ze in 400 gevallen is ze dat gelukt.
0: Oh, dat is gelukt.
2: Dus dat is op zich wel een goede zaak. Maar ze wilden eigenlijk 500 regelingen hebben. Dus ze zijn blijven steken bij 400.
0: Okay.
2: Dus nou ja, op zich 400 wetten wijzigen vind ik voor een kabinet toch best wel een redelijke prestatie. Dan hoor je erbij. Ja, en dat het geen 500 zijn geworden, dat is dan zo. Maar 400 vind ik ook wel een leuk getal. Ja.
0: Is op zich een mooi getal. Goed, dan gaan we naar de muziekkeuze van jou. Welke artiest heb je deze week uitgekozen?
2: Ja, nou, ik kwam terug op een oude liefde van mij.
0: Oh.
2: En dat hebben we het ook wel vaker over. Maar goed, ik kwam op een gegeven moment... en ik was aan het googlen en ik kwam tegen Donna Summer. Met het nummer I Feel Love.
0: Hé, waar had je nou ook weer voor gestudeerd, joh? Want dat zei je vanavond tijdens het soep eten.
2: Ja, nou, ik heb weer een ander verhaal opgehangen. Ik heb inderdaad, iets gedaan op het gebied van personeelswerk. En HR heet dat dan, hè?
0: Hoe zei je? HP?
2: HR. Ja.
0: HR, HR.
2: Human Resources.
0: HR, ja. HR. Lekker hoor, HR.
2: Ja, en dit is Donna Summer, hè?
0: Ja.
2: En dan gaat iedereen gewoon zijn bek dicht houden.
0: Oh, duidelijk.

0: Zo, wat een geweldige plaat van jongen. Ja, we zitten een beetje met tijdnood, dus we moeten er even doorpakken. Gerben.
1: Ja, papa.
0: Je hebt afgelopen weekend een bingo-avond gehad. Vertel.
1: Ja, de zomerfeest is van Elba. Dat ging dus niet door.
0: Nee, want ik hoorde, ze hadden een zomerfeest georganiseerd, maar dat ging door de zomer niet door.
1: Nee, omdat het...
0: Te veel.
1: Omdat het te warm was.
0: Te veel zomer. Ja, te veel zomer. Hé, je hebt een geweldige prijs gewonnen tijdens de bingo, begrijp ik.
1: Ja, daar hebben ze Sabine allemaal via de computer. Allemaal
0: livestreamen.
1: Georganiseerd.
0: Ja.
1: En zo kunnen we toch die bingo doen.
0: En wat heb je gewonnen met de bingo?
1: We hebben niks gewonnen, we hebben een ijsje gewonnen.
0: Allemaal ijsje. Ja, dat is ook wel weer mooi natuurlijk, hè. Jij niet, Bart? Jij bent niet bij de bingo geweest?
2: Nee, ik ga naar huis. De papa vanmiddag.
0: Oh, oké, okay, daarom.
2: Sorry, ik ga niet
0: meer. Nee, volgende keer. Hey, welke plaat heb jij deze week? Van Chef, hè?
1: Ja.
0: Welke chef?
1: Amigo.
0: Ja, jouw plaatje gaan we ook even draaien. Tuurlijk. Chef Special. Speciaal voor Gerben. G-E-R-B-N. G-E-R-B-N.

0: zwarte de banaan.
1: Ja, klopt.
0: En hij zat ook netjes in de bananenbar.
1: Soep gehaald.
0: Ik zag alleen dat de verlichting van de bananenbar kapot is.
1: Lekker.
0: Die moeten we even fixen.
1: Lekker, een panaatje.
0: Ja, lekker, heerlijk, geweldig.
1: Een panaatje uit.
0: Ja. Goed, Annelies, toch nog even. We hadden vanavond soep. En jij had je eigen bammetje meegenomen. Je eigen bammetje.
2: Nou, het is lekker als je een kopje soep met een sneetje brood hebt. Want
0: bammetje.
2: Ik kan me nog herinneren dat en mensen zijn die koken. En dan is het van mensen die hier werken, die krijgen het dan warm niet. Dat ik het erg weer doe. Maar ik denk, ik kom van thuis. En eigenlijk hebben ze thuis nu warm op het moment dat ik wegga. Maar ik denk, met een kopje soep en een sneetje brood is ook goed.
0: Ja, hey, spek- en leverpastei heb je erop zitten. Ik begrijp Houd. Ook, ja, je bent nog steeds druk met breien met een verrassingsdeken. En jij hebt ooit leren breien door van een non.
2: Ja, dat is op school gebeurd. Het was best moeilijk, want ik moest echt eerst het begin leren. Nou, ik heb intussen best wel aan het breien geslaagd, maar ik zag potverdomme dat ik een fout heb gemaakt. En ik baalde zo van. Dus dat betekent dat deze dame het moet corrigeren en opnieuw breien. Ik baalde behoorlijk van. Ja. Ik ben de hele hot end. Dat duurt wel even voordat Sylvia haar verrassing krijgt. Sorry, Sil.
0: We gaan zo naar de uitzending nog wel even babbelen. Goed, ja. Gaan we even babbelen. Hé, tot besluit, Sam.
3: Ja, wel
0: belangrijk nieuws, want morgen gaat het gebeuren in het tuinhuis. Wat gaat er morgen gebeuren in het tuinhuis?
3: We zijn al heel erg met het tuinhuisje. We gaan nog morgen gaat het echt los in het tuinhuisje. De schuifdeuren worden erin gezet.
0: Schuifdeur in het tuinhuisje,
3: ja.
0: Dat is belangrijk, hè? Goed, je bent bij Bombini en bij een caravanboer geweest.
4: Zo.
0: Wat is een caravanboer? Wat
3: de
0: is dat?
3: Caravan service in Wiel is elke maandag tot en met over 5:30 tot 6:30. En zaterdag van 10 tot 12:00. En zondag is naar gesloten. We hebben vandaag gebracht omdat wij hebben een keuring nodig.
0: Ja.
3: En die is gebracht en dan kunnen we dadelijk op
0: vakantie. Is die goed gekeurd?
3: We moeten nog even wachten erop. En Bombini zijn we ook geweest, een schoolfeest.
0: Oké.
3: Ja, en nog even één ding, Balthazar. Ik heb nog één ding te vertellen.
0: Nou, ga je gang met me.
3: Even die gele van jou, die gele. Geel, heb ik van jou nodig. De gele schuif.
0: Ja.
3: De gele schuif onder je hand.
0: Oh, de gele schuif, ja, de gele schuif, ja.
3: Welkom. Welkom bij de Grand Prix. We gaan even kijken of het nog is. 1 aan, 2 aan, 3, 4 aan,
0: ja, we hebben het door.

0: word een beetje te oud voor dit tuntje. Goed, we gaan even kijken. We gaan naar de allerlaatste plaat. En dat is de plaat van jou, Sam.
1: Zeker, Walter.
0: Nou, daar gaan we nog 2 minuten van genieten. Mag ik jullie allemaal bedanken voor je komst. Volgende week zijn we voor de... Volgende week zijn we er voor het laatst.
1: Ja, helaas wel.
0: Volgende week, want daarna begint de zomervakantie. Dan zijn we pas gaan met z'n allen naar Spanje kronzen schrijven. Dan zijn we 6. Nog 1 keer, ja.
2: Ja, dat graag.
0: 1 keer. Zeg, tot volgende week allemaal.
3: Nee. Ik geen vogels of fluit, dan ga ik niet naar

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraal.

0: De PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems. Vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: De scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
0: Doei.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
0: Hamster.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
15: Kruidvat,
14: naar de
15: woningbouw. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora Autoverzekering.
19: Oh, ja,
18: Ja!
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20

0: kiosk.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
0: Zo hé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt €30 miljoen uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting €5 miljoen bij en de gemeente €2,5 miljoen. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op regio 8. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.